0: 60 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Dat zal een basis vormen voor verdere onderhandelingen. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. De VS en Iran zeggen zich pas vrijdag aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO werelderfgoed. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanvallen. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als flexdalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. En het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het zijn eerste goal in Oranje. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af tot een graad of 11. De komende dag eerst bewolkt, daarna meer zon. En het wordt 's middags 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar. Er wordt langzaam gereden over 7 kilometer tussen knooppunt Holendrecht en Aalsmeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran hebben afspraken gemaakt om de oorlog te beëindigen. Onderhandelaars zijn tot een zogeheten memorandum van overeenstemming gekomen. Dat zal de basis zijn voor verdere onderhandelingen. Of de militaire acties en de blokkade van de straat van Hormuz ook meteen stoppen, is onduidelijk. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Volgens het hoofd van de Oekraïense Orthodoxe Kerk is het een van de heiligste plekken van de christelijke wereld. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanval. 140.000 mensen in Kiev zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als Flex Dalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. Het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar hij kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen heeft gezien. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Zweden en Tunesië uit dezelfde pool als Nederland. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag is het eerst bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. De dagen daarna veel zon en telkens iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar. Er wordt langzaam gereden over 7 kilometer tussen knooppunt Holendrecht en Aalsmeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: regenachtig voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. Tot die tijd is er nog overleg. Beide partijen hebben gezegd dat dan ook de blokkade van de Straat van Hormuz wordt opgeheven. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster, vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Rusland voert deze nacht zware luchtaanvallen uit op Kiev en andere steden. De autoriteiten melden zeker 4 doden en tientallen gewonden. Inwoners zijn opgeroepen naar schuilkelders te gaan. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden om het leven gekomen. Behalve de piloot was een team van 11 skydivers aan boord. De crash gebeurde vlakbij de luchthaven waar het vliegtuigje net was opgestegen. Familieleden van de skydivers zagen het gebeuren. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop, het Nederland Ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Het treinabonnement kost €49 per maand. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag begint bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar. Er wordt langzaam gereden over 7 kilometer tussen knooppunt Holendrecht en Aalsmeer. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

0: 88 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. De VS en Iran zeggen zich pas dan aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster, vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO werelderfgoed. Rusland voerde vannacht zware luchtaanvallen uit. De autoriteiten in Kiev melden tientallen gewonden. In andere steden zijn ook doden gevallen. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het de eerste goal in oranje. Zaterdag speelt Nederland tegen Zweden. Het weer, het is zo goed als droog. De dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
3: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De flexflitser aan de Egmondenstraatweg tussen Egmond aan de Hoef en Egmond aan de Zee is in de nacht van dinsdag 9 op woensdag 10 juni vernield. Het apparaat stond nog geen 2 weken op de locatie.

0: En ineens ben je collega-loos, sportloos, festivalloos. Maar stel je eens voor hoe het is om nu dakloos, thuisloos of statusloos te zijn. Kansfonds helpt je anderen te helpen, juist nu. Kijk op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander.
1: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
2: Hou de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
1: Wij in ieder geval wel.
3: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
1: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
4: Zullen we gaan badmintonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
1: Het stratenspel.
4: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
1: En Cabaret voor 9.
5: Wat wil hij precies met dit programma?
1: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
3: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
1: De info en hitkick. Best wakker.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A7 Den Oever-Zaanstad staat bij Afrit Averhoorn 4 kilometer file. De vertraging is ongeveer 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De Albert Heijn aan de Anna van Renesseweg in Uitgeest is zondagmiddag overvallen. De politie startte een zoekactie en hield kort daarna een verdachte aan op de Geesterweg. Sporen zijn veiliggesteld en agenten spraken met getuigen. Of er buit is gemaakt is nog niet bekendgemaakt. De recherche doet verder onderzoek. De 87-jarige Trace uit Egmond aan Zee is zondagmiddag teruggevonden. De vrouw was sinds zaterdagnacht vermist vanuit de Prins Hendrik Stichting aan de Voorstraat. Na meerdere oproepen van de politie hielden veel inwoners een oogje in het zeil. Omstanders vonden haar uiteindelijk op straat. Trace verkeert in goede gezondheid.

flitsen langs de N244 bij Westgrafdijk zijn in de eerste vier maanden van dit jaar bijna 500 automobilisten betrapt op bellen of appen achter het stuur. Dat leverde samen bijna 2 ton aan boetes op. Voor telefoongebruik achter het stuur geldt een boete van bijna €450. De brandweer is zaterdagavond uitgerukt naar de Anna Polaktuin in Herengowaard vanwege een waterlekkage. Water druppelde vanuit een appartement op de eerste verdieping door het plafond. Een defect toilet bleek de oorzaak. De brandweer sloot samen met de politie de waterleiding af om verdere schade te voorkomen. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Uitgaansagenda.
1: In huis Egmond komt de kunstgeschiedenis tot leven tijdens de expositie Heimwee naar Egmond. Met behulp van AI-technologie vertellen schilders en modellen zelf het verhaal achter de werken die eind 19e eeuw in de Egmondse duinen zijn ontstaan. Bezoekers kunnen zowel originele werken als levensechte reproducties bewonderen van onder andere George Hitchcock en Carrie Melgers. Sommige stukken zijn voor het eerst voor het publiek te zien. De expositie is te zien van 1 april tot en met 31 december 2026, van woensdag tot en met zondag, van 1 uur 's middags tot 4 uur.

0: is het vaktijd Marlies Geldof. Dag Marlies.
1: Hoi.
0: Hoi, van Marlies Art, hè?
1: Ja, Geldof Art heet het eigenlijk. Ja, ja.
0: Geldof Art.
1: Ja, dus, dat klopt.
0: Ja. Wij kennen elkaar natuurlijk vanwege je huidtherapie, hè? Dat ik daar bij jou voor kwam altijd.
1: Ja, voorheen was ik huidtherapie inderdaad. En toen kwam je bij mij,
0: In de regio. En vandaar. En nu ben je intussen, daarnaast, dat deed je al een beetje, maar intussen is het wel meer geworden, hè? Dat je daarmee bezig
1: bent. Ja, ik ben ook kunstenares inderdaad. En dat gaat hartstikke leuk. Dus dat hangt op verschillende plekken in het land. In galeries en op beurzen. En de komende tijd weer op een aantal kunstroutes.
0: Ja, ook bij ons in de regio. Dus vandaag dat elkaar ook even spreken.
1: Ja, precies.
0: Hoe ver ben je inmiddels mee?
1: Nou, in principe ben ik heel ver met de voorbereidingen. Ik doe zelf niet mee met de kunstroute Akersloot, maar ik zit wel in het bestuur. En ik regel alle social media. Dus vandaar dat het leuk is om dit toch even te melden hier. Want de kunstroute Akersloot is het laatste weekend van mei. Op zaterdag en zondag 30 en 31 mei van 11 tot 5. En dat is een leuke kleine route om te wandelen of te fietsen door het mooie Akersloot. En je kan daar meer informatie over vinden op www.kunstrouteakersloot.nl. En het laatste weekend van juni is de kunstparade in Heilo. Daar doe ik wel aan mee. En dat is op 26, 27 en 28 juni. En dat is een groot evenement door heel Heilo met meerdere grote groepslocaties en individuele ateliers.
0: Ja.
1: En ik sta dan in de cultuurkoepel te exposeren.
0: Ja, wat een mooie locatie is dat, hè?
1: Dat is een fantastische locatie met prachtige glas-in-loodramen en een hele grote groep verschillende kunstenaars. Dus we hopen natuurlijk dat jullie allemaal komen kijken.
0: Ja.
1: En daar kan je op internet meer informatie over vinden op kunstparadeheilo.nl.
0: Ja, zit er in Akersloot en Heilo, zit daar verschil in?
1: Akersloot is een wat kleinere kunstroute, ook wat meer hobbykunstenaars, ook professionele kunstenaars. Eigenlijk een leuke kleine route voor een dagje wandelen of fietsen bijvoorbeeld. En de kunstparade in Heilo is een stuk groter. Daar is het ook wat meer professionele kunstenaars bij. En daar kan je echt meerdere dagen vermaken als je van kunst houdt.
0: Ja, mooi. Hey, wat gaan we van jou zien onder andere?
1: Ja, van alles. Ik probeer natuurlijk ieder jaar iets nieuws op te hangen. En vandaag, of dit jaar, probeer ik daar ook weer helemaal nieuwe dingen aan mee te nemen. Dus ik ben hard bezig met verschillende kleuren, vormen, bladgoud, mooie kleuren. Dus ja, ik hoop jullie te verrassen.
0: Ja, zeker. Is het een beetje een kleurentrend?
1: Je ziet de laatste tijd wel een beetje een kleurentrend die neigt naar groen. Dus daar hou ik heel erg van. Dus dat zie je wel een beetje terug in de werken die ik ga maken.
0: Zo. Eind juni, hè? Kunnen we jou verwonderen?
1: Ja, eind juni kunstparade Heilo in de cultuurkoepel.
0: Nou, mooi. Mooi, supermooie locatie. Dus dat is al een cadeautje op zich.
1: Ja, absoluut, absoluut.
0: En dan hopen dat het weer ook een beetje mee zit, hè?
1: Ja, dat hopen we zeker.
0: Ja, is goed. Hey Marlies, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Heel veel succes. En we spreken elkaar, want we zien elkaar.
1: Ja, dankjewel, hè.
0: Oké, graag gedaan.
1: Doei.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Correspondent Rudy Bauma.
2: Dat het staakt het vuren met 60 dagen wordt verlengd en vanaf vrijdag de straat van Hormuz weer open gaat. De olie gaat weer stromen, zegt president Trump. Maar let wel, de overeenkomst is slechts een intentieverklaring. Over de details moet nog worden onderhandeld.
1: De ondertekening is vrijdag in Zwitserland. Bij zware Russische luchtaanvallen in Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Het complex met vele gouden torentjes is UNESCO werelderfgoed en staat nu in brand. Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in de Oekraïnse hoofdstad gewond. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen en daarbij vielen ook doden. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk op het WK voetbal. Koeman zag veel goede momenten.
3: Ik denk wel uiteindelijk op basis van de kans aan twee kanten. Heel veel goede momenten aan twee kanten. Ik vond het een topwedstrijd. Dus dan kun je vrede hebben met het gelijkspel.
1: Voor Nederland scoorden Virgil van Dijk en Crescencio Somerville. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. De Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop, het Nederland-ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Het abonnement kost €49 per maand. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en op loop.

0: just to give it a tune.
1: Elisa de Pakhout, Karin Bloemen. Dag Karin.
2: Hoi,
1: wat fijn je weer te spreken.
2: Ja, het is best geleden alweer.
1: Ja, zeker. Ja. En in het theater ook druk geweest, hè?
2: Ja, we hebben heerlijke voorstellingen gespeeld. En we zijn nu weer, de vier komen eraan voor deze maand mei. En dan gaan we nog 50 voorstellingen spelen in het nieuwe seizoen. Het is een soort reprise. En dan heb ik echt alle voorstellingen gespeeld. En dan ben ik klaar met Texas, waar ik een grote shows maak.
1: Dat is, is dan af.
2: Ja, ik heb heel duidelijk aangekondigd van mijn laatste theatershow. En dat is ook fijn, want dan is het gewoon, ik moet echt nu een beetje een andere koers gaan in de dag, een dagje ouder.
1: Ja, maar niet minder actief, hè?
2: Niet minder actief.
1: Nee.
2: Nou, wel hoor, het scheelt echt. Ik ben met mijn stichting bezig.
1: Ja.
2: En dat vereist natuurlijk ook alle aandacht, dat merk ik. Echt niet zomaar even naast doen. Het is niet. Dus ja, dat kan gewoon niet. Dus het is wel echt, het is echt werk.
1: Ja, meer wat meer over de stichting over vertellen die het nog niet echt meegekregen hebben.
2: De stichting heette gewoon letterlijk de Karin Bloemen Stichting. En ze is in om mensen te helpen die te maken hebben met seksueel gebruik, seksueel grensoverschrijdend gedrag. En die proberen we emotioneel en als juridisch advies te geven. En proberen ook goed naar de goede mensen te sturen, omdat dat vaak een weerwaar is aan mogelijkheden. En we zijn ook een project gestart, Stichting Slachtofferhulp, om een nieuwe methode te zetten om mensen sneller bij hun trauma te laten komen, om dat te verwerken.
1: Ja, want helaas vandaag, vandaag de dag is het nog steeds in de hand, hè?
2: Ja, ja. Weet je, het is natuurlijk ook, weet je, als je ziet wat er met kleine kinderen gebeurt die zo mishandeld worden en dat ze in een coma gehouden moeten worden of er aan overlijden. Echt, ik weet niet wat er met de mensen aan de hand is, maar het gaat ergens goed.
1: En dat heb jij aan de lijf ondervonden natuurlijk.
2: Ja, ik weet wat het is om weg te hebben met vol vernedering, pijn, verdriet, angst en gewoon misbruik. En ja, ik wil soms zo laten zien dat er een weg uit is, weet je wel. Dat je echt nog wel een leven kunt hebben na al die ellende.
1: Ja, nou mooi.
2: Maar dat je niet, zoals de Amerikanen zeggen, dat it doesn't define you, weet je wel.
1: Ja, nou mooi dat je een stichting ernaast hebt.
2: Ja, nee, ik krijg ook hele goede, lieve hulp. Elke avond sta ik ook naar de voorstelling met een grote banner in mijn rug. Van, jongens, als je de €2 over hebt, stort het, weet je, dan kan ik door.
1: Ja, ook wat moois, want ja, je zit natuurlijk niet stil. En buiten dat je ook weer lekker druk in de tuin bezig bent, ben je ook weer met de haken bezig geweest, hè?
2: Ja, nee, het was heel leuk, want de oude... De uitgever waar ik mee werkte, die stopte met handarbeid boeken. Want dat, zo heet het natuurlijk officieel.
1: Ja.
2: Dus nu zit, dat was luid ik in Zijthof. En dus nu zit ik bij Cosmos. En die hadden er helemaal zin in. En toen hebben we dus ook bedacht van, nou, wat gaan we doen? En bij de vorige boeken waren het natuurlijk heel kleurrijk. En ik zei, ik vind het echt wel grappig om nu eens alleen maar helemaal in zwart-wit te gaan.
1: Ja,
2: met een tintje grijs.
1: Maar het nu rood, zeggen ze soms wel eens, hè?
2: Juist, ja, zeker als je het combineert met rood, dan is het echt, dan is het heel sterk.
1: Ja.
2: Want als je dus zwart-wit werkt, heb je veel meer het effect van de vorm.
1: En de contrast.
2: En de contrast, het grafisch werk komt dan veel beter uit. En nou ja, in alle ontwerpen zie je dat ook heel duidelijk terug. Het is heel, en het is ook op een gekke manier een beetje chic. Ik dus, ja, dat ook niet van dat is echt.
1: Nee.
2: Het is bijna chic, ja. Maar dus ik heb echt ook weer een heel mooi boek gemaakt. En mijn beide dochters, die hebben weer, zijn zo lief geweest om
1: model
2: te poseren.
1: Ja.
2: En model te staan. Dus dat is natuurlijk, ik bedoel, dat is al grappig. Want je ziet ze gewoon op volwassen vrouwen worden. Dat is echt heel gaaf.
1: Ja.
2: En natuurlijk mijn zusje Jolanda, die heeft weer fanatiek meegeholpen. En we hebben een paar hele mooie ontwerpen. Ik heb ze ook hele gekke namen gegeven. Dat vond ik zelf wel geestig. De Hermelijn en de Hands Free en de Hanenpoten en het Oog en de Krul.
1: Nou, dat maakt het ook extra spannend, toch?
2: Ja, de spanning van de mensen, ja. Ja. En we hebben weer echt geprobeerd, echt met alle toeren, weet je, het opnieuw laten haken, de patronen laten checken. Want ja, ik vind dat het allerergste, dat weet ik nog wel van mijn allereerste boek. Toen is er toch echt iets heel erg misgegaan, want er stonden wel 30 fouten in. En ik kan helemaal geen patronen lezen. Ik moet me vertrouwen op de mensen die het maken.
1: Ja.
2: Nou, ik was echt in shock daarna. Dus dat vond ik ook. Dus we proberen echt. Ik heb nu een geweldige collega die heet Adelheid, die staat ook in het boek met een ontzettend leuk trui. Die heeft me zo goed geholpen en die probeert alles te controleren wat er maar te controleren valt.
1: Oh, mooi, dat je zo'n mooi mens om je heen hebt die je dat extra
2: controleren. Ja, zij kan dat goed van. En dus is het ook veel professioneler in die zin. Weet je, Cosmos die doet het goed. Mijn Adelheid was geweldig. Weet je, mijn dochters die. En ik heb een paar hele mooie dingen. De jas. Ik had natuurlijk altijd toch zo'n mooie lange Rainy Square jas. Weet je, alleen die viel altijd heel recht. En mijn meisjes zijn rond. Dus
1: ja.
2: dat vond ik wel een dingetje. En nu heb ik eentje ontworpen met allemaal gerende stukken als een soort rokjas. Waardoor hij echt prachtig valt. Een beetje klokkend.
1: Ja, dat is mooi.
2: Ja, dat is wel iets meer werk. Maar het is echt, het effect is echt. Ik heb hem een paar keer aangehad, gewoon zo onderweg. Dat mensen zegt helemaal een beetje hebberig. Kom je aan?
1: Nou, eigenlijk ontwerp.
2: Ja, nee, maar het leuke is, omdat het in het boek staat, je kunt het zelf maken. Dus je bent niet van een winkel afhankelijk of dat je er 800 of 900 euro voor moet betalen. Want dat zou zoiets kosten als je het koopt. Je kunt het gewoon zelf doen.
1: Ja, en dat is zo mooi. Dat het ook zelf op je eigen tempo kan, hè?
2: Ja, en met je eigen kleuren. Want ik maak het in zwart-wit-grijs, toch zeker dat grote vest. Maar dat hoeft natuurlijk niet, hè? Je kunt ook zeggen, joh, ik doe hem in, weet ik, van geel-oranje-rood.
1: Ja, kan ook.
2: In zachtblauw, donkerblauw en wit.
1: Ja.
2: Is ook prachtig.
1: Pastelkleuren zijn ook helemaal mooi.
2: Oh ja, ik heb ook eentje gemaakt in pastel. Nou ja, echt liefje. Echt. Maar die komen er niet in, dat is helaas. Maar dat werkt wel echt heel goed. Dus het gaat om het ontwerp. Weet je, dat het patroon klopt en die klopt.
1: Nou, hartstikke goed. Hij is uit, hè?
2: Ja, hij is net binnen. Ik heb net eergisteren kwamen de voor mij de boeken om even ook te checken en de bewijsexemplaren noemen ze dat. En ik krijg hopelijk morgen alle boeken binnen. En dan ga ik ze allemaal signeren. En dan heb ik als cadeautje een extra ontwerp bij van een hele leuke lamp.
1: Oh.
2: Die ik ook zelf ontwerp. Ja, dat is echt super gaaf.
1: Oh, wauw. Helemaal niet moet ik.
2: Ja, schat. Maar goed, dus dat heette lekker bezig.
1: Heel fijn, Karin. Hoe gaat je zomer eruit zien?
2: Het is op zich wel leuk, want ik ga ook in het concertgebouw in juli ga ik 3 concerten geven met het thema Amsterdam. Dus dat is 16, 17, 18 juli, als ik me niet vergis, in het weekend. En dan ga ik samen met Jamai en Grace. Ik ben altijd zo slecht in naam. Ik vergeet meteen wat ik het wil zeggen. Ik ga dus een mooie Amsterdamse liedjes zingen. Dus het hele concertgebouw zit vol. Dan gaan we met z'n allen aan de Amsterdamse grachten en het dorp. En weet je, dat soort nummers zingen.
1: Oh, heerlijk.
2: Ja. Hoe heet die zangeres? Dat is al geweldig goed Whitney Houston doet.
1: Ja.
2: Weet je nou? Grace. Glennis. Oh, daar ben ik het in. Glennis Grace.
1: Glennis Grace. Oh.
2: Ja, en die zingt ook zo goed. Mijn hemel, wat kan die vrouw zingen. En Jamaya ook, dus ik moet echt mijn best doen.
1: Ja.
2: In het concertgebouw.
1: Nou, het wordt vast een feestje.
2: Ja, liefde, en er komt natuurlijk ook nog de World Pride komt eraan in augustus. Nou, dat wordt natuurlijk ook echt weer een happening. Dus ik ga bij Fles kan op een hond bellen. Bij wie mag ik op de boot? Ja, dat vind ik echt het leukste en het mooiste wat er is om te doen.
1: Ja.
2: En dan is alweer, ik wil niet aan denken nog, maar dan is de zomer alweer voorbij. En dan... gaan we weer gewoon aan het werk.
1: Ja, andere leuke dingen doen.
2: Ja, nou ja, het is wel heel fijn om de laatste theatervoorstelling te spelen. Die heet Renaissance 2.0 en gaat ook een beetje over de tijdgeest van nu. Over dat we gewoon het menselijke contact een beetje kwijt zijn. Dat we allemaal filmpjes kijken die allemaal gemaakt zijn door AI. Dus dan denk je, oh, wat erg.

0: als je dat denkt. Dus we moeten weer echt beter voor onszelf leren denken en de vrijheid voelen om gewoon te zeggen, nee, dat trap ik niet in.
1: Nee. En een beetje aan elkaar denken, toch?
0: Nee, vooral de menselijke maat. Dat merk ik elke avond in de show. Ik ga expres naar de voorstellingen altijd met mensen praten en op de foto. En dan pas merk je hoe belangrijk het is voor mensen dat je ze aanraakt, dat je met ze praat, dat je ze in de ogen kijkt. Dat je het voor elkaar doet, weet je wel, in plaats van dat iedereen maar bezig is met zichzelf.
1: Ja, en voor zichzelf.
0: En voor, ja, en die menselijke maat zoals, en daar heb ik het letterlijk over in de voorstelling. Weet je, in de jaren 70 was dat heel normaal. Was ook heel normaal dat je je soms verveelde. Dat je gewoon op een bankje naar buiten zat te staren. Of dat je de vogeltjes aan het bekijken was. Ja. En dat je liep te fluiten op straat.
1: Ja.
0: Nu is iedereen zit in zijn telefoon.
1: Telefoon, computer, tv, alles eromheen. Ja. En er is bijna geen andere omgeving meer, andere wereld voor ze.
0: Maar die is er wel, hè. Dat heet de echte wereld. En die is gewoon zodra je... Ik heb echt iemand die nu is gedwongen, haar telefoon mag ze niet meer kijken. Dus ze heeft zichzelf echt gewend. Dus ze op een soort dieet gezet van alleen 's ochtends 1 uur op haar telefoon om mail te checken en nieuws. En dan gaat de telefoon uit.
1: Ja.
0: Nou ja, ze ging een wereld voor me open. Ik zag opeens, oh, we hebben bloemetjes in de berm. En hé, de buurvrouw heeft haar haar anders gedaan. En loopt dat kind maar te huilen, weet je. Opeens zie je de echte wereld weer.
1: Ja.
0: En dat moeten we eigenlijk allemaal doen.
1: En koesteren, want ja, nu kan het nog.
0: Nu kan het nog, want je weet het net als ik. Opeens is iemand dood en denk je, heb ik die eigenlijk überhaupt nog gesproken, joh, de laatste 6 maanden?
1: Ja.
0: Nou, eigenlijk kan dat niet, hè. Het is eigenlijk gewoon te erg geworden.
1: Wat was het weer een feest en fijn om jou gesproken te hebben.
0: Is dat klaar? Ja.
1: Of je moeder wil nog meer vertellen, dat is ook prima.
0: Nee, liefde, je hebt gelijk. Het is, ik wil ook helemaal niet opscheppen of zo, maar ik vind het... Leven kan zo mooi zijn en zo rijk. Zeker als je in het theater maakt, doe je ook echt, weet je wel. Ik sta echt te zingen, echt te dansen, echt muziek te maken met echte muzikanten. Er komt niks uit een blikje, snap je?
1: Nee, ja.
0: En daar ben ik zo trots op dat we dat elke keer nog voor elkaar hebben gekregen.
1: En dankbaar.
0: Dus, ja. En echt ook heel dankbaar. Dus dit is mijn afscheid van het theater maken. En ik vier dat echt.
1: Ja.
0: Niet met heimwee, maar met trots dat het tot zover is gelukt.
1: Dat het tot zover is gelukt en met een heel mooi team achter je ook in je gezin.
0: Ja, zeker. Want zonder de mensen, weet je, ben je helemaal nergens gekomen.
1: Nee, zeker niet.
0: Dat is echt waar.
1: Karin.
0: Dus straks ben ik al 67, dan mag je oude mevrouw tegen me zeggen. Dag oude mevrouw, zeg je dan de volgende keer. Laten we dat afspreken.
1: Ja, is goed. Karin, het was een genoegen en een feestje om je weer te spreken.
0: Dankjewel, Lise.
1: Fijne zomer. En, we gaan elkaar zeker later dit jaar nog even spreken, hoor.
0: Oké,
1: gezellig.
0: Oké, gezellig. Doei.
2: Wij bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
3: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11 live in concert.

0: mis het niet. Live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. En 207 Alphen aan de Rijn Hillegom tussen Afrit Nieuwveen en de A4, 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De Albert Heijn aan de Anna van Renesseweg in Uitgeest is zondagmiddag overvallen. De politie startte een zoekactie en hield kort daarna een verdachte aan op de Geesterweg. Sporen zijn veiliggesteld en agenten spraken met getuigen. Of er buit is gemaakt, is nog niet bekendgemaakt. De recherche doet verder onderzoek. Een automobiliste sloeg zondag over de kop op de zeeweg.

lagen aan zee. Ze raakten een paar brandweerkorpsen uit Alkmaar en Heiloo rukten zaterdagavond uit naar een flat aan de Melis-Stokelaan in Alkmaar. Een melding van brand in een woning bleek ter plaatse kortsluiting in een meterkast. Niemand raakte gewond. Na controle keerden de brandweerlieden terug naar hun kazernes. Op de N242 bij Alkmaar zijn zaterdagmiddag twee auto's op elkaar gebotst. Het ongeluk gebeurde op de rijbaan richting de ring van Alkmaar, vlak voor de afslag naar de KFC. Beide auto's raakten zwaar beschadigd en zijn afgevoerd door een bergingsbedrijf. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Agenda.
1: De zomerbraderie in Egmond aan Zee is al ruim 50 jaar een traditie aan de Noord-Hollandse kust. Ook deze zomer verandert het centrum van Egmond aan Zee in de maanden juni, juli en augustus iedere woensdag tussen 4:30 en 9:30 in een levendig decor vol muziek, straattheater, kinderactiviteiten, foodtrucks en meer dan 100 marktkramen.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Kinderburgemeester Emma Wildehart heeft op 10 juni haar eerste verbindingskaart overhandigd aan een van de bewoners van de Huis van Rekeren in de gemeente Bergen. Emma schreef aan de binnenkant van de kaart: het maakt niet uit hoe oud iemand is, als je het samen gezellig hebt. Met deze kaart kan jong en oud met elkaar in contact komen. De voorkant van de kaart is door Emma getekend.

because my dreams are bursting at the seams.

Looprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Looprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Looprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn is niet helemaal duidelijk. Vrijdag moet de overeenkomst worden ondertekend. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. Drie kinderen en hun schooldirecteur werden aangereden door een auto toen ze onderweg waren naar een schoolkamp. Bij de stille tocht waren veel kinderen aanwezig.
1: Ze waren hele goede vriendinnen en vrienden van mij. En heel veel kinderen die kenden hun wel.
2: 12 jaar en overleden is eigenlijk, ja, echt te jong.
0: De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Er staat nu in brand. Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in Kiev gewond. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen. Daarbij vielen ook doden. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. Bij een helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. Hij was in Brazilië voor een wereldtournee. Hij is bekend van nummers als Miss You en Life Goes On. Life.

0: alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Seizoen met volop leven en op lopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

En dan schrikt ze wakker van moeders laatste zoen.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Oranje versiering, volle terrassen en samenjuichen voor het Nederlands elftal. Het WK voetbal zorgt voor gezelligheid en saamhorigheid. Toch brengt de viering ook risico's met zich mee. De veelgebruikte oranje vlaggetjes en slingers blijken namelijk ontzettend snel vlam te vatten. Om inwoners, ondernemers en horecaondernemers bewust te maken van de gevaren van brandbare versiering, deelt de veiligheidsregio praktische tips. Want met een paar eenvoudige maatregelen kan veel ellende worden voorkomen.

0: Gaansagenda.
1: Museum Kranenburg presenteert 3 nieuwe tentoonstellingen met werk van Bernard Essers, Iris de la Rutte en duo Luso Kono en Paul Koiker. Het werk is tot en met 1 november te zien in het museum in Bergen. De exposities combineren kunst, fotografie, mode en verhalen met een duidelijke link naar de regio en identiteit.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Kunstgetij start jaarlijks de zomerserie in het Vredeskerkje. Elke donderdagavond van half juni tot half augustus klinkt er om 8 uur 's avonds live muziek in het kleine kerkje aan zee.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: velvetmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De zoon van de Noorse kroonprinses is veroordeeld tot 4 jaar cel. Dat is een paar jaar minder dan was geëist. Marius Heubu stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Het proces tegen de zoon van prinses Mette Marit duurde 7 weken... waarin 70 getuigen zijn gehoord. Onder hen waren 4 vrouwen die verklaarden dat ze zijn verkracht door Heubu in hun slaap of op andere momenten dat ze zich niet konden verweren. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt met de treinreizen in de daluren en het weekend. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen, zegt pro-Kamerlid Abdamu de Hulp.
2: Het belangrijkste is dat mensen betaalbaarder kunnen reizen. Maar ik zou het ook heel mooi vinden dat mensen die nu de auto gebruiken toch de keuze maken voor de trein. En ik denk dat heel veel mensen dat wel zouden willen doen, maar dat ze het nu nog te duur vinden.
1: Het abonnement geldt alleen voor de zomer. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend in Zwitserland. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. Bij het Witte Huis in Washington is zojuist het vechtsportsgala van UFC afgelopen. De gevechten begonnen later dan gepland vanwege onweer. Met het vechtsportgala vierde president Trump zijn 80ste verjaardag. De kooigevechten waren op een historische locatie, zegt correspondent Rudy Bauma.
3: Een sport die een paar decennia geleden nog werd geboycott door evenementenlocaties en tv-zenders. Nu, ja, in het hart van de macht. En er waren ook tienduizenden fans, vele tienduizenden fans. En die kwamen uit het hele land om die gevechten op groot beeldschermen te volgen.
1: Bijna 5000 toeschouwers zagen de partijen van dichtbij, terwijl nog 85.000 fans meekeken op die grote schermen. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Een belangrijke stap richting nieuwe woonkansen voor jonge Bergenaren is gezet. Wethouder Yvonne Roos Bakker en ondernemer Peter Veldman van Berkenhoeven Vastgoed hebben donderdag een anterieure overeenkomst ondertekend. Hiermee kan de gemeente Bergen een volledige uitgewerkte omgevingsvergunning afgeven en publiceren. En komt de realisatie van Lara's Place concreet in zicht.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Onze gemeente is groen en daar zijn we trots op. In deze tijd van het jaar groeit het groen in de tuinen snel. Soms hangen takken en struiken over de stoep, weg of steeg. Dat kan zorgen voor onveilige situaties. Ziet u ergens overhangend groen op openbaar terrein dat voor gevaar zorgt? Geef dit dan door via de website van Fixie of via de Fixie-app.

verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Ook het Verenigd Koninkrijk wil een verbod op sociale media voor kinderen onder de 16 jaar. Dat heeft premier Starmer gezegd in een persconferentie. Naar verwachting zal het verbod volgend voorjaar ingaan. Starmer noemt het een groot moment voor het land en zegt dat hij zal terugvechten als techbedrijven weerstand bieden tegen het verbod. Eerder kwam Australië ook al met zo'n maatregel. De zoon van de Noorse kroonprinses is veroordeeld tot 4 jaar cel. Dat is een paar jaar minder dan was geëist. Marius Borg Heubu stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Het proces tegen de zoon van prinses Mette Marit duurde 7 weken... waarin 70 getuigen zijn gehoord. Onder hen waren 4 vrouwen die verklaarden dat ze zijn verkracht door Heubu in hun slaap of op andere momenten dat ze zich niet konden verweren. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De brandweer rukt gemiddeld 4 keer per week uit voor vee dat door een stalvloer is gezakt. Blijkt uit een analyse van 112-meldingen door Wakker Dier. De dieren komen dan in de mestput onder de vloer terecht, waardoor ze kunnen verdrinken in de mest of stikken door de giftige gassen. Afgelopen donderdag nog zakten 10 varkens door een vloer op een boerderij bij Den Bosch. Een deel overleefde niet. Wakker Dier pleit ervoor om te stoppen met het bouwen van rastervloeren boven een mestput. Oud-voetbalinternational Thierry de Jong is overleden. Hij speelde begin jaren 90 3 interlands voor Oranje. De verdediger speelde onder meer voor Heerenveen, PSV en MVV. In 370 wedstrijden in betaald voetbal scoorde hij 25 keer. Thierry de Jong was 61 jaar. Hij was de vader van Nigel de Jong, ook oud-international en nu directeur topvoetbal bij de KNVB. Het weer bewolkt met plaatselijk lichte motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en op lopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

12 uur is dit Hits aan de lopende band.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Er zit duidelijk weer groei in de vereniging Groei en Bloei. De afdeling voor Bergen, de Egmond en Schorrel is met een nieuw bestuur opnieuw gaan bloeien. Er wordt van alles georganiseerd met het doel om de belangstelling voor natuur en vooral die in tuinen te vergroten. Duurzaamheid en kennis delen is dat wat we proberen, vertellen de bestuursleden Annemiek de Wit uit Bergen en Finanda de Vrij uit Schorrel. Zaterdag 20 en zondag 21 juni van 11 uur 's morgens tot 4 uur 's middags zijn er verspreid over de gemeente allerlei tuinen te bezichtigen. Kijk voor adressen en routes op bergen.groei.nl.
0: Begin je werkdag in vliegende vaart met Hits aan de lopende.

0: Zie je een NL-alert? Lees meteen het bericht. Kom in actie en help ook anderen daarbij.
1: Luister elke donderdag naar de Donderdag Date. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van veel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De Albert Heijn aan de Anna van Renesselaan in Uitgeest is zondagmiddag overvallen. De politie werd ingeschakeld en startte een grote zoektocht naar de dader, die al snel leidde naar een man op de Geesterweg. De verdachte is aangehouden, meegenomen naar het bureau. Wat er precies in de supermarkt gebeurde is nog niet helemaal duidelijk. De politie doet daar onderzoek naar. Zondagnacht heeft een woningbrand plaatsgevonden aan de IJzenhouwerstraat in Egmond aan Zee. De wasmachine of de wasdroger in huis was in brand gevlogen, terwijl de bewoners niet thuis waren. De brandweer is door omstanders ingeschakeld en die heeft het vuur vlot kunnen blussen. Dankzij een gesloten deur bleef de schade beperkt tot één ruimte. Er wordt nog onderzocht wat er nou precies is gebeurd. Brandweerkorps uit Alkmaar en Nijlo zijn zaterdagavond met groot materieel, waaronder de hoogwerker, uitgerukt naar een flat aan de Melestokelaan in Alkmaar. In de flat zou een woning in brand staan. Ter plaatse bleken geen sprake van brand, maar van kortsluiting in een meterkast. Niemand raakte gewond. Na controle van de situatie konden de brandweerlieden weer terug naar de kazerne. Bij de focusflitsen langs de N244 bij Westgrafdijk zijn in de eerste 4 maanden van het jaar bijna 500 automobilisten betrapt op bellen of appen achter het stuur. De overtredingen leverden samen bijna 2 ton op aan boetes. Vorig jaar registreerde de flitser in 5 maanden tijd meer dan het dubbele aantal overtredingen. Voor het gebruik van de telefoon tijdens het rijden geldt een boete van bijna €450. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Museum Kranenburg in Bergen organiseert op donderdag 18 juni... een bijzondere middag vol creativiteit en ontspanning. Volwassenen van 46 tot en met 85 jaar kunnen meedoen aan Beweeg en Boetseer. Beweeg en Boetseer vindt plaats op donderdag 18 juni... van 1 uur 's middags tot 4 uur in Museum Kranenburg... aan de Hoflaan 26 in Bergen. Deelname kost 10 euro, aanmelden is verplicht en kan via www.actiefinbergen.nl.
0: Dit is tot aan 12 uur Hits. Aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
3: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Britse regering werkt aan een sociale mediaverbod voor kinderen onder de 16. Het gaat gelden voor TikTok, Snapchat, Facebook en Instagram. Maar kinderen mogen ook geen contact leggen met volwassenen in bijvoorbeeld games. Volgens de Britse premier Starmer worden kinderen ongelukkig van sociale media. Het verbod moet komend voorjaar ingaan. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op 400.000 euro schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds was afgesproken. Marius Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandeling en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Oud-voetbalinternational Jerry de Jong is overleden. Hij speelde begin jaren 90 3 interlands voor Oranje. De verdediger speelde onder meer voor Heerenveen, PSV en MVV. In 370 wedstrijden in betaald voetbal scoorde hij 25 keer. Jerry de Jong was 61. Hij was de vader van Nigel de Jong, ook oud-international en nu directeur topvoetbal bij de KNVB. In Brabant is een opgevoerde fatbike in beslag genomen die 100 km per uur kon. De bestuurder kreeg een bekeuring en de fiets is in beslag genomen. Fatbikes mogen officieel niet harder dan 25, maar ze worden vaak opgevoerd. De politie wil niet zeggen waar in Brabant de fatbike werd aangetroffen. En het weer bewolkt en plaatselijk lichtere motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

Tot aan 12 uur is dit Hits aan de Lopende Band. Laat maar lopen die band!

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Wethouder Marco Wieseman-Vrijman heeft vrijdag 5 juni jongsleden in een brief aan de gemeenteraad laten weten dat hij na bijna 4 jaar afscheid neemt van de gemeente Bergen. Hij start onder volbouw van de formele benoeming en beëdiging door de gemeenteraad van Alkmaar per 8 juni 2026 als wethouder bij de gemeente Alkmaar als onderdeel van het nieuwe college daar.

0: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, btw. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook btw bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
1: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Oeh. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot

Standing with Giants. Een vrouw is aangehouden na een eenzijdig ongeval aan de Nieuwpoortslaan in Alkmaar. Zondagnacht werd een aan de Nieuwpoortslaan geparkeerde auto aangereden, waarna de veroorzaker weg is gereden. De politie ging in de omgeving op zoek naar een auto met aanzienlijke schade en trof deze aan in de Lindenlaan. Daarna is een vermoedelijke bestuurster aangehouden. Het is niet helemaal duidelijk of er drugs en alcohol in het spel waren. De 87-jarige Trace uit Egmond aan Zee, die sinds zaterdagnacht vermist was, is zondagmiddag in goede gezondheid teruggevonden. De vrouw was verdwenen vanuit de Prins Hendrik Stichting aan de Voorstraat. Na meerdere oproepen van de politie keken veel inwoners uit naar de vrouw. Uiteindelijk werd ze door omstanders op straat gevonden. De vermissingszaak is daarmee afgesloten. De brandweer is zaterdagavond uitgerukt naar de Anna Polaktuin in Heerhugowaard vanwege een waterlekkage. Water druppelde vanuit een appartement op de eerste verdieping door het plafond naar beneden. De brandweer betrad samen met de politie de woning en ontdekte een defect toilet, waardoor het water bleef stromen. Om verdere schade te voorkomen werd de waterleiding afgesloten. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Foodfestival Heerlijk Bergen keert op 19, 20 en 21 juni terug naar het centrum. Rondom de Ruïnekerk kunnen bezoekers 3 dagen lang genieten van eten, drinken, muziek en activiteiten voor jong en oud. Volgens de organisatie is het evenement in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een vaste traditie in het dorp.

0: info@velvetmusic.nl.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van oorlogsmisdaden. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Barrot, vergelijkt de aanval met een beschieting van de Notre-Dame. Het klooster in Kiev is ruim 1000 jaar oud en staat op de werelderfgoedlijst. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7, de 7 grote westerse industrielanden en de EU. Daar staan ook nieuwe sancties tegen Rusland op de agenda. De website van de NS, waar reizigers het zogeheten Nederland-ticket kunnen aanschaffen, kwam in een storing. Met dit abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen tijdens daluren of in het weekend. Door de storing is het nu niet mogelijk om het abonnement bij de NS aan te vragen. Sinds vanochtend is het zo'n 20.000 mensen wel gelukt om het tijdelijke abonnement te bestellen. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds werd afgesproken. Marius Borg Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Oud-voetbal-international Jerry de Jong is overleden. Hij is de vader van KNVB-directeur topvoetbal Nigel de Jong. Jerry de Jong speelde voor clubs als Telstar, Heerenveen, PSV en FC Groningen. Hij was 61. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: maandag 15 juni 2026. Luisteraars en Simpsonder, goedemiddag en dan hartelijk welkom bij de live programmering van Radio 80. We zijn rechtstreeks vanuit Radio Studio Zuiderduin in Egmond aan Zee, Radio Studio 1 van het V80. Met een uurtje showbiz info bij jou op de radio. Ja, ik ga proberen tot 1 uur vanmiddag een aantal van onze showbiz info-artiesten aan de telefoon te halen. Zodat ze hun nieuw gereleaseerde nummers te horen kunnen brengen hier zo op Radio 80. Met natuurlijk de bijbehorende informatie. Blijf gezellig luisteren.
1: Jouw muziek, jouw radio.
0: Deze man had ik afgelopen vrijdagavond bij het programma Gewoon Hollands even aan de telefoon hier bij Radio 80. Over deze allernieuwste release, de single Ik Wil Niet Dat Je Gaat. We gaan luisteren naar onze eigen Alkmaarse Dean Sanders.

op deze 15 juni 2026. Show Zinval op Radio 80. De allernieuwste van Dienst Anders bij jou nu uit de speakers. Ik wil niet dat je gaat. Ik heb nu voor je klaarstaan. De allernieuwste van onze Danny Vroger. Tezamen met Mickey van Wijk.

Vuurlicht, dat is de titel van deze nieuw geliefde single van onze Mickey van Dijk. Overigens had ik haar vrijdag nog even aan de telefoon hier bij Radio 80. Ja, ze heeft deze single opgenomen, tezamen met onze Danny Vroger.

Wat een ander ook zegt, is de titel van deze nieuw gereleasde single. Wij hoorden Delano Bisschops voor de kust en duinstreek uit de speakers denderen. En ja, ik heb nu de allernieuwste van onze Gerard Pals klaarstaan. Tezamen met Jamal van Engelen. Een mooie chica zoals zij.

nieuwste single van Ton Vokkema. Voor de kust en duister, uit de speakers bij Radio 80. Ja, laat me zingen. Dat is de titel van deze nieuw gereleaste single. Afgelopen vrijdag had ik deze jongen aan de telefoon. En hij heeft toen alles verteld, ja, over deze nieuw gereleaste single. Mocht je dat gemist hebben, dat kun je natuurlijk altijd even terugbeluisteren op Uitzending Gemist. Het programma Gewoon Hollands van de vrijdagavond hier op RTV 80. Ja, ook afgelopen vrijdag had ik even Ten Heugvoort aan de telefoon. Een hele mooie nieuwe single uitgebracht en gereleased door jou.

0: Dit is natuurlijk zo'n heerlijke plaat. Hoor ik eens de duistrek uit de speakers. De allerluurste van ons eigen van Heugenvoort. Vrijdag nog even aan de telefoon hier bij Radio 80. Over deze nieuw geliefde single door jou getiteld. Ja, Justin de Wild. Die man die doet het natuurlijk ontiegelijk goed de afgelopen weken. 8 weken inmiddels in de Nederlandse top 40 genoteerd. Waarvan 3 weken nummer 1. Ik had hem afgelopen maart even aan de telefoon hier bij Radio 80 over de single Cheerio. En deze wil ik even speciaal draaien op verzoek voor mijn zuster en mijn zwager in Alkmaar. Hier komt hij, het nummer 1 geluid uit de Nederlandse 40 van deze week. Onze Justin de Wild met Cheerio.
1: Gewoon Holland. Uit de top 40 van Nederland. Nummer 1.

0: nummer 1 geluid uit de Nederlandse top 40. Middels 8 weken genoteerd in diezelfde Nederlandse 40. Waarvan deze week dus 3 weken nummer 1 in de 40 van Nederland. Onze Justin de Wild met zijn cheerio. Afgelopen maand natuurlijk aan de telefoon hier in de uitzending bij Radio 80 in het programma Gewoon Hollands op de vrijdagavond. Dit is Showbiz Info op maandag de 15 juni 2026. Ik heb een van onze Showbiz Info artiesten aan de telefoon. En dat is Wilfred Belles. Een goede middag, Wilfred.
1: Hele goedemiddag.
0: Ja, welkom terug bij Radio 80, Wilfred.
1: Dankjewel voor het interview. Leuk.
0: En je hebt weer een hele mooie nieuwe single opgenomen en meegenomen voor de luisteraars.
1: Klopt. Er zit al een verhaaltje achter.
0: Ja, want het is eigenlijk geen nieuwe single, hè?
1: Dit is wel een nieuwe single. Ja, we hadden 8 jaar geleden hadden we een oude versie, zeg maar.
0: Ja.
1: Met een andere tekst. Je hebt ook dus gaan met me mee, maar die kwam in oktober uit.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat was eigenlijk geen zomernummer. Dus we hebben eigenlijk met de tekstschrijvers in Fred Koeners, Leo Nadel en ook met Manfred Jongen en alles wat die genoemd is toen,
0: ja,
1: hebben we de teksten aangepast. En nu hebben we geloofd om deze zomerversie uit te brengen. Kijk, deze tekst lag al op, waar het liedje nu over gaat, zeg maar. Maar ja, in oktober is het geen zomer.
0: Ja. Dus je bent...
1: Nee, dus we hebben deze besloten om opnieuw uit te brengen. En hij is opgenomen bij Roy Otters.
0: Mm-hmm.
1: De zon komt eraan, dus het is echt een zomernummer.
0: Ja, ja. Dus je hebt hem bij Andro Producties opgenomen dit keer, Wilfried.
1: Ja, klopt. Ja, Andro. Ja.
0: Ja. Ja, je vorige single, daar had ik je natuurlijk... even kijken, daar had ik ook nog voor aan de telefoon. Hoe is het daarmee gegaan, Wilfred?
1: Oh, die gaat als een firewall. Ja. Maar ik heb er nog heel veel meer gemaakt. Ik heb dat allemaal via de YouTube en Spotify. Dus, we hebben dit nummer uitgebracht. Deze tekst lag er al eigenlijk. Mm. Ja, het was niet echt een oktober nummer.
0: Nee. Maar, laten we hopen dat hij in ieder geval nu voor de zomer lekker mee gaat draaien, Wilfred. En dat hij veel...
1: Ja, ja.

We kunnen toch wel zeggen, lekkere zomerse klote uit de speakers bij Radio Utrecht. De allernieuwste van Wilfred Bales, bij jou uit de radio. En ja, ga met me mee. En dan in de 2.0 uitvoering, een geheel nieuw vers jasje eromheen gegooid. En ik sprak net buiten de uitzending om Wilfred nog eventjes aan de telefoon. En vrijdagavond, dan horen we hem nog een keer in het programma Gewoon Hollands. Dus wil je dat nog een keertje horen? Heb je het gemist? Ben je zojuist ingeschakeld? Vrijdagavond tussen 9 en 10 ga ik hem nog een keertje bellen voor dit nummer. Deze is ook zo lekker hoor. En die van de leek. Die is de zomer in zijn bol. Ik heb...

0: De Zomer in Me Bol. Dat is de nieuw gereleaste single van Andy van der Leek. Die hoor jij nu uit de speakers. Ja, voor de Kust en Duisterweek op Radio Tastig.
1: Jouw muziek, jouw radio.

0: Wij hoorden Marlene en Lekker in mijn vel. Een gewoon Hollands artiest van de vrijdagavond eventjes bij Showbiz Info tussendoor. Maandag 15 juni 2026. Je luistert naar Showbiz Info op Radio 80. En ik heb wederom een van onze Showbiz Info artiesten aan de telefoon. En dat is niemand minder dan Inge Augustina. Een goede middag, Inge.
1: Goedemiddag, Herman.
0: Ja, welkom terug bij Showbiz Info, Inge.
1: Dankjewel voor het interview.
0: Ja, wat heb je dit keer voor ons meegenomen?
1: Nou, dit keer een heel ander iets wat ik heb gemaakt samen met mijn vaste producer.
0: Ja.
1: En het is een eigen nummer waar ik een tijdje mee bezig ben geweest. En het is een iets ander genre als wat men van mij gewend is.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik ben er wel heel erg trots op.
0: Ja, dus...
1: het is een beetje een rockachtig nummer geworden.
0: Ja, dus dit nummer heb je zelf geschreven, Inge?
1: Ja.
0: En bij wie heb je dit nummer opgenomen? Welke studio ben je daar voor terechtgekomen?
1: Bij Apollo 98 in Boksel.
0: Oké. Heb je bij dit nummer ook een videoclip op laten nemen?
1: De videoclip wordt op 22 juni opgenomen. En wij gaan dit opnemen in het voormalige Hollywood. Dat is een club en dat heet nu De Club in Eindhoven.
0: Ja, dus 22 juni wordt de clip geschoten. Dan duurt dat waarschijnlijk een week of twee voordat die gemonteerd is en online wordt gezet.
1: Klopt, ja. Ja, dus zeker, maar laten we wel even weten als die klaar is.
0: Ja, dat zal dan rond eind juni, begin juli zo'n beetje worden, denk ik. Ik hou zeer zeker de luisteraars dan daarvan op de hoogte, hè?
1: Ja, en ja, het is natuurlijk een beetje een ander genre geworden. En dat ligt ook een beetje aan het feit dat ik afgelopen 2 jaar... in een band zit. Mm. Dat is eigenlijk een rockband.
0: Ja.
1: En wij bestaan uit allemaal dames. Dat is ook leuk om te vermelden.
0: Ja, en hoe heet die rockband, Inge?
1: Wij heten Unexpected.
0: Ja.
1: Alleen, dat schrijf je dus zonder de E erin, zeg maar.
0: Ja, en hoeveel...
1: Dus je krijgt meteen een U, een N en een grote X.
0: Ja.
1: En dan Expected. En nogmaals, we zijn allemaal dames.
0: En
1: we hebben elkaar 2 jaar geleden gevonden. En we treden best veel op.
0: Ja,
1: waarschijnlijk ook omdat we allemaal meiden zijn. We vinden het toch wel weer leuk. En we zingen toch wel lekkere rockmuziek.
0: Ja, hoeveel dames zitten er in de band, Inge?
1: Wij zijn met z'n vieren.
0: Met z'n vieren. En mogen we weten wie dat allemaal zijn?
1: Ja, tuurlijk. We hebben een gitarist en die heet Talita. De bassist is Christine. We hebben een drummer, die heet Debbie. En ik ben een zangeres. En we zoeken eigenlijk nog een slaggitarist of een toetsenist, dames, als kan. Want we willen eigenlijk gewoon alleen maar gewoon... Het is zo gekomen dat we toevallig alleen maar dames waren. En dat willen we dan ook nu wel zo behouden. En dan zoeken we eigenlijk nog een slaggitariste of een toetseniste in de buurt van Eindhoven.
0: Ja.
1: En dat zou natuurlijk superleuk zijn. Nou... zij gaan ook spelen mee in de clip. En uiteindelijk gaan we dat nummer ook live natuurlijk te horen brengen tijdens onze optredens.
0: Ja, Inge, mochten er toevallig geïnteresseerde dames op luisteren zitten die zich willen aanmelden, waar kunnen ze dat doen?
1: Ja, het kan in principe via een e-mailadres.
0: Ja.
1: En dat is ingeving... Weet je van, oh my god, krijg nou toch een ingeving?
0: Ja.
1: En @hotmail.com.
0: ingeving@hotmail.com. Daar kunnen geïnteresseerden eventueel terecht als ze dus de band willen spelen.
1: Ja, kijk, en de reden dat het nu ook een beetje een rocknummer is toch een paar jaar geleden toen ik daar begon bij die band, toen kwam ik eigenlijk een heel andere... Ja, zeiden ze van, nou, we zijn zo benieuwd naar jouw rockstem. En toen had ik rockstem. Nou, die moet ik even gaan zoeken, dacht ik.
0: Ja.
1: Maar als je dan gaat spelen met zo'n band, en het is allemaal natuurlijk hard, hè. Want iedereen speelt hard in zo'n band.
0: Mm-hmm.
1: Tenminste, wij. Ja, dan kom je op een gegeven moment vanzelf die stem tegen. En dat is zo, dat is zo mooi, man. Dat is echt helemaal vol met energie en passie kom je dan gewoon mee met elkaar aan het spelen. En toen dacht ik, oh ja... Er was zo rockmuziek, ja, dit is er ook nog. En was altijd al favoriet van mij.
0: Ja.
1: ja, verschillende nummers, joh, waarvan ik denk, oh mijn god, die zijn zo lekker. Zoals nummers als Knocking on Heaven's Door of ja, noem ze allemaal op. Maar de bands zoals Queen vond ik ook altijd superleuk, omdat die zo'n vette gitaarsolo's hadden.
0: Ja.
1: En ja, dat hoor je nou ook een beetje terug in Like a Phoenix.
0: Mm-hmm.
1: En dat nummer, dat gaat natuurlijk over vallen en opstaan. Want ja, wie heeft daar niet mee te maken?
0: Ja.
1: Hè, hoe vaak dat je ook valt. Je kunt altijd opnieuw opstaan en sterker terugkomen. Nou, dat is eigenlijk een beetje ja, waar het nummer over gaat. Dat je altijd gewoon doorzettingsvermogen blijft houden en geloof in jezelf.
0: Ik vind het een mooie boodschap en zeer zeker een heel mooie afsluiting voor dit interview, Inge. We houden natuurlijk contact voor je volgende releases bij Showbiz Info. En we gaan hem denk ik te horen brengen.
1: Hartstikke mooi, Herman. Nog een fijne dag. En bedankt.
0: Wil je hem zelf nog aankondigen, Inge?
1: Oké, Inge Augustina met Like a Phoenix.

0: Een van onze eigen Zomers Info-artiesten. In het programma Zomers Info op Radio 80. Inge Augustina hoorden wij. En we hadden haar natuurlijk tevens aan de telefoon met onze dank daarvoor, Inge. Ik heb nu aan de telefoon Art, als het goed is. Een goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, welkom bij Radio 80, het programma Zomers Info, Art.
1: Ja.
0: En wat kun jij vertellen over de nieuw gereleasde single aan de luisteraars?
1: Oh ja, nou, het is een lekker uptempo nummer. De eerste single die van het album, wat in later dit jaar gaat uitkomen, Colors and Light, afkomstig is eigenlijk. Een lied wat ik geschreven had als duet. En mijn ex, de moeder van mijn kinderen, gevraagd dat tussen de soep en aardappelen even als demo in te zingen. En dat werd uiteindelijk een albumnummer.
0: Ja.
1: En uiteindelijk mijn plugger, die kwam met dat liedje eigenlijk aan om als eerste te releasen. Dus ja, zo is het balletje gaan rollen eigenlijk.
0: Ja. En dat is Feed Natalie.
1: Ja.
0: Inderdaad.
1: Ja.
0: Colors in Light, je hebt net het een en het ander al verteld over deze single natuurlijk. Waar hebben jullie deze mogen opnemen, Art?
1: Nou, ik neem alles in mijn eigen home studio op. Ik woon op het eiland Corfu in Griekenland.
0: Ja.
1: En dan kom ik zo af en toe naar Nederland en dan neem ik mijn home studiootje. Dat is tegenwoordig gewoon een klein tasje met een Mac Mini en een geluidskaart. En dan heb ik een beeldscherm in Griekenland en een beeldscherm in Nederland.
0: Mm.
1: En dan ga ik bij mensen, bijvoorbeeld Koen van Dam heeft de bas ingespeeld en Mick Mestrom die gitaarsolo. Ja, dan ga ik gewoon naar de mensen thuis toe, neem ik het op en dan mix ik het thuis af. Zo ontstaat het eigenlijk.
0: Ja, heb je er ook een videoclip bij laten maken, Art?
1: Ja. Ja, die staat op YouTube.
0: Ja.
1: En die videoclip heb ik helemaal gemaakt als een soort cartoon.
0: Mm-hmm.
1: Met AI.
0: Ja.
1: Dat was even goed niet makkelijk. Je denkt, oh, AI poept er wel even een clip uit, maar het was nog een helse job.
0: Mm-hmm.
1: Om te doen, om dus het is niet zo van, oh, ik ga eventjes een clip maken. Het is het vergt wel de een en ander. Maar goed, wat ik zeg, dat biedt wel mooie mogelijkheden. Want ja, ik was in Griekenland, ik kon geen clip gaan opnemen, ook niet met mijn ex. Dus ik dacht, ik trek de stoute schoenen aan. Het is heel, heel grappig geworden, want het verhaal is eigenlijk een verhaal over twee geliefden.
0: Mm-hmm.
1: Die in twee verschillende tijdlijnen zweven en elkaar af en toe tegenkomen in die tijdlijnen.
0: En hij is overal, YouTube en andere kanalen, overal te bezichtigen?
1: Ja, dat is gewoon onder 8 Guvo, G-U-V-E-A-U. En dan kun je op YouTube gewoon, kun je hem bekijken.
0: Oké.
1: Okay. En ook te beluisteren natuurlijk op alle downloadkanalen, Spotify en zo.
0: Art, ik wil je bij deze natuurlijk danken voor je tijd. En we houden ook contact bij dit programma voor volgende releases die gaan komen.
1: Ja.
0: Ik zou zeggen, kondig de single aan en we gaan hem te horen brengen.
1: Moet ik hem zelf aankondigen?
0: Als je wil, dan mag dat, ja.
1: Oké, goed. Dit is 8 Guvo featuring Natalie met Colors and Light. En bedankt.

Dit was op deze vrijdag. Maandag. Ik ga wel heel erg hard. Deze maandag, de 15 juni 2026, weer eventjes een uurtje een aflevering van Showbiz Info voor de Kustenaarstrek op Radio 80. Natuurlijk mijn hartelijke dank voor het luisteren. Blijf ook gezellig luisteren naar Radio 80. Er komen nog heel veel leuke programma's voorbij. Dus dat is weer zeker de moeite waard om te blijven luisteren. Ik ben Herman van Kampen. Ik ben er aankomende vrijdag weer met Gewoon Hollands tussen 8 en 11 uur. En ik zou zeggen, ja, graag tot dan.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: Topmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het kabinet heeft in de tweede coronagolf te lang gewacht met hard ingrijpen. Dat zei Diederik Gommers tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Hij was tijdens de pandemie de voorzitter van de Vereniging van IC-artsen en lid van het OMT. Gommers wilde in het najaar van 2020 al een harde lockdown, maar het kabinet wilde daar niet aan, zei hij vanochtend. Volgens hem stonden tijdens de tweede golf de maatschappelijke en economische gevolgen op de voorgrond. Hij noemt dit een slechte keuze, waardoor de lockdown langer duurde dan noodzakelijk. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van oorlogsmisdaden. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7. De website van de NS, waar reizigers het zogeheten Nederland-ticket kunnen aanschaffen, kan met een storing. Met dit abonnement kunnen mensen deze zomer voor €49 per maand onbeperkt reizen tijdens daluren of in het weekend. Door de storing is het nu niet mogelijk om het abonnement bij de NS aan te vragen. Sinds vanochtend is het zo'n 20.000 mensen wel gelukt om het tijdelijke abonnement te bestellen. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds werd afgesproken. Marius Borg Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Het weer. Vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Radio 80 Hit Dossier. Hits van

0: Radio 80 Hitdossier.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De Albert Heijn aan de Anna van Renesselaan in Uitgeest is zondagmiddag overvallen. De politie werd ingeschakeld en startte een grote zoektocht naar de dader, die al snel leidde naar een man op de Geesterweg. De verdachte is aangehouden, meegenomen naar het bureau. Wat er precies in de supermarkt gebeurde is nog niet helemaal duidelijk. De politie doet daar onderzoek naar. Zondagnacht heeft een woningbrand.

Bij de focusflitsen langs de N244 bij Westgrafdijk zijn in de eerste vier maanden van het jaar bijna 500 automobilisten betrapt op bellen of appen achter het stuur. De overtredingen leverden samen bijna 2 ton op aan boetes. Vorig jaar registreerde de flitser in 5 maanden tijd meer dan het dubbele aantal overtredingen. Voor het gebruik van de telefoon tijdens het rijden geldt een boete van bijna €450. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Ja, ken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee van de drie verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdachte. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een bijgebouw van een flat. 7 mensen raakten gewond. In de loop van vrijdag werden de 3 mensen aangehouden. Waarvan ze precies worden verdacht is niet bekendgemaakt. Ook zijn 2 auto's in beslag genomen. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de behandeling van Molukkers in Nederland. De ChristenUnie heeft die voor een motie ingediend. 12 andere fracties hebben die ook ondertekend. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse militairen en hun gezinnen in Nederland aan. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht in kampen, zoals voormalig concentratiekamp Vught. De zoon van de Noorse kroonprinses gaat in hoger beroep. Vanochtend kreeg Marius Borg-Heubu 4 jaar cel opgelegd voor 2 verkrachtingen en 2 gevallen van huiselijk geweld. Hij stond terecht voor 4 verkrachtingen. De rechter vond de verklaringen van alle vrouwen geloofwaardig. Alleen bij 2 ervan is hard bewijs in de vorm van een filmpje. PSV'er Ismaël Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. De middenvelder scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië. Hij gaat voor 55 miljoen naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Saibari 3 landstitels en afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

0: denk jij als ik begin over isoleren? Dat je niet weet waar je moet beginnen? Nou, precies daar is het Energieloket voor. Zij hebben het antwoord op je vragen en kunnen helpen met een plan dat past bij jouw huis en jouw budget. Zodat jij kunt genieten van een lagere energierekening. Wie isoleert, profiteert. Kijk voor een energieloket bij jou in de buurt op verbeterjehuis.nl.
1: Regio Nieuws.

Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In Castricum aan Zee is zondag een monument onthuld ter ere van de bemanning van een bommenwerper die in de Tweede Wereldoorlog was neergeschoten. Op 17 mei 1943 werd een Lancaster boven Castricum aan Zee neergehaald door de Duitse bezetters. 7 jonge Britten kwamen hier met huis. Het monument bij de strandopgang beeldt de 7 mannen uit en heet Standing with Giants. Een vrouw is aangehouden na een eenzijdig ongeval aan de Nieuwpoortselaan in Alkmaar. Zondagnacht werd een aan de Nieuwpoortselaan geparkeerde auto aangereden, waarna de veroorzaker weg is gereden. De politie ging in de omgeving op zoek naar een auto met aanzienlijke schade en trof deze aan in de Lindenlaan. Daarna is een vermoedelijke bestuurster aangehouden. Het is niet helemaal duidelijk of er drugs en alcohol in het spel waren. De 87-jarige Trace uit Egmond aan Zee, die sinds zaterdagnacht vermist was, is zondagmiddag in goede gezondheid teruggevonden. De vrouw was verdwenen vanuit de Prins Hendrik Stichting aan de Voorstraat. Na meerdere oproepen van de politie keken veel inwoners uit naar de vrouw. Uiteindelijk werd ze door omstanders op straat gevonden. De vermissingszaak is daarmee afgesloten. De brandweer is zaterdagavond uitgerukt naar de Anna Polaktuin in Rugewaard vanwege een waterlekkage. Water druppelde vanuit een appartement op de eerste verdieping door het plafond naar beneden. De brandweer betrad samen met de politie de woning en ontdekte een defect toilet, waardoor het water bleef stromen. Om verdere schade te voorkomen werd de waterleiding afgesloten. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: habite zo voor jou.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De man die ervan verdacht werd de opdrachtgever te zijn voor de moord op GGZ-directeur Rob Zwickhorst is vrijgesproken. De rechter vindt dat er te weinig bewijs is om de 59-jarige man uit Schiedam te veroordelen. Het OM had 24 jaar cel tegen hem geëist. Justitie baseerde zich op verklaringen die bij de politie waren binnengekomen, maar veel mensen zwakten die later weer af. De 44-jarige Zwickhorst werd in 2014 doodgeschoten toen hij zijn hond uitliet. Hij werd waarschijnlijk aangezien voor een drugsbaas. Die woonde niet ver bij hem vandaan. Twee van de drie verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdachte. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een bijgebouw van een flat. 7 mensen raakten gewond. In de loop van vrijdag werden de 3 mensen aangehouden. Waarvan ze precies worden verdacht is nog niet bekendgemaakt. Ook zijn 2 auto's in beslag genomen. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de behandeling van Molukkers in Nederland. De ChristenUnie heeft daarvoor een motie ingediend. 12 andere fracties hebben die ook ondertekend. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse militairen en hun gezinnen naar Nederland. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht in kampen, zoals voormalig concentratiekamp Vught. De meeste militairen werden na aankomst in Nederland ontslagen en konden niet meer terug naar hun thuisland. De Nederlandse overheid heeft het leed dat de Molukkers en hun gezinnen is aangedaan nooit erkend. PSV'er Ismail Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. De middenvelder scoorde dit weekend nog op het WK van Marokko tegen Brazilië. Hij gaat voor 55 miljoen naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Saibari 3 landstitels. Van afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Het weer, vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Goed nieuws voor inwoners en bezoekers van Bergen. Ook deze zomer rijdt de kustbus weer tussen het centrum van Bergen en Bergen aan Zee. Van zaterdag 4 juli tot en met zondag 30 augustus... kunnen reizigers dagelijks gratis gebruik maken van deze dienst. Met deze dienst stimuleert de gemeente duurzaam vervoer richting de kust.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Iedere week een vrolijke chaos met de beste platen. De gekste platen.
4: They're coming to take me away, haha.
3: En fraaie items.
5: Huis, tuin en keukenfeitjes.
6: Privé blad.
3: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
7: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
8: Op Radio 80.
9: De Huis, Tuin en Keukenshow.
10: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn tussen knooppunt Zaandam en Purmerend 4 kilometer file en daar heb je 20 minuten oponthoud. Dat komt door een kapotte auto en de rechte rijstrook is hier dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het college van Wormeland wil de overname van het dorp Spijkerboor door de gemeente Alkmaar verkennen. Aanleiding is een enquête over de fusiemogelijkheden voor Wormeland, waarin respondenten adoptie van Spijkerboor door Alkmaar benoemen. Eerder schreven inwoners van de westzijde van het dorp al dat zij bij Alkmaar willen horen als Wormeland gaat fuseren. Het westelijk deel ligt in Starnmeer, dat verder onder de gemeente Alkmaar valt. In Castricum aan Zee is zondag een monument onthuld ter ere van de bemanning van een bommenwerper die in de Tweede Wereldoorlog was neergeschoten. Op 17 mei 1943 werd een Lancaster boven Castricum aan Zee neergehaald door de Duitse bezetters. 7 jonge Britten kwamen niet meer thuis. Het monument bij de strandopgang beeldt de 7 mannen uit en heet Standing with Giants. Een vrouw is aangehouden na een eenzijdig ongeval aan de Nieuwpoortse Laan in Alkmaar. Zondagnacht werd een aan de Nieuwpoortslaan geparkeerde auto aangereden, waarna de veroorzaker weg is gereden. De politie ging in de omgeving op zoek naar een auto met aanzienlijke schade en trof deze aan in de Lindenlaan. Daarna is een vermoedelijke bestuurster aangehouden. Het is niet helemaal duidelijk of er drugs en alcohol in het spel waren. De 87-jarige Trace uit Egmond aan Zee, die sinds zaterdagnacht vermist was, is zondagmiddag in goede gezondheid teruggevonden. De vrouw was verdwenen vanuit de Prins Hendrik Stichting aan de Voorstraat. Na meerdere oproepen van de politie keken veel inwoners uit naar de vrouw. Uiteindelijk werd ze door omstanders op straat gevonden. De vermissingszaak is daarmee afgesloten. En tot zover het nieuws uit de regio.
12: Over en over.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: TP Alkmaar vormt van 21 tot en met 28 juni opnieuw het decor voor het ITF World Tennis Tour Alkmaar. Tijdens de 29e editie van het internationale gravel toernooi strijden spelers uit binnen- en buitenland om rankingpunten, prijzengeld en een volgende stap richting de wereldtop. Zo ook Dax Donders uit Bergen.

verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons

0: ANWB Verkeersinformatie, bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action bestempelen tot terroristische organisatie. Dat oordeelt het Britse gerechtshof. Begin dit jaar zei lagere rechter nog dat het verbieden van de actiegroep buitenproportioneel was. Maar in hoger beroep krijgt de staat alsnog gelijk. Er zijn inmiddels al 2700 mensen gearresteerd die met borden en spandoeken hun steun betuigden aan de actiegroep. Dat Palestine Action inderdaad als terroristische organisatie gezien mag worden, betekent ook dat sympathisanten hogere straffen kunnen krijgen. Een man uit Rijswijk die zijn buurvrouw doodschoot voor de ogen van haar kind is veroordeeld tot 30 jaar cel. De vrouw van 38 werd 2 jaar geleden in het portiek van hun appartementencomplex doodgeschoten. Haar zoontje van 4 was daar getuige van. De man van 58 heeft bekend. Hij zei dat de vrouw hem had zwart gemaakt bij andere bewoners van de flat. Uit onderzoek bleek dat de vrouw er rekening mee hield dat de man haar wat wilde aandoen, omdat ze hem had afgewezen. De rechtbank spreekt van een ijzingwekkende femicide. Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshof gaan als trainers aan de slag bij Feyenoord. Dat melden meerdere media het afgelopen seizoen, waar van Bronckhorst en Hulshof de assistenten van Arne Slot bij Liverpool. Van Bronckhorst was tussen 2015 en 2019 al hoofdcoach van Feyenoord, waarmee hij in 2017 landskampioen werd. Hij is de opvolger van Robin van Persie, die vorige week door de nieuwe directie van Feyenoord werd ontslagen. Voor het eerst in de geschiedenis van het WK is een bondscoach na het spelen van 1 wedstrijd al ontslagen. Sabir Lamouchi, de coach van Tunesië, was nog maar een half jaar in functie. Nadat zijn elftal met 5-1 had verloren van Zweden, werd hem de wacht aangezegd. Oranje speelt volgende week tegen Tunesië. Wie het overneemt van Lamouchi is nog niet duidelijk. Het weer dan nog tot besluit. Zon en wolken, op de meeste plaatsen blijft het droog. Het is 16 tot 19 graden. Morgen is het droog, schijnt er meer zon en wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De eerste files van de avondspits ontstaan ook in Noord-Holland, maar die stellen nog niet zo heel veel voor. Hooguit hebben die zo'n 5 minuten oponthoud. Zoals bijvoorbeeld de A4 Amsterdam richting Den Haag voor Hoogmade 3 kilometer file rijden met 5 minuten vertraging. En hetzelfde geldt voor de A7 Zaanstad richting Hoorn tussen Zaandijk en Purmerend. 6 kilometer file met, zoals gezegd, ook daar 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
5: Dit is de Good Afternoon Show met Thorwald de Winter op Radio 80.

minuten over vier. Ik zeg een goeiemiddag. Je luistert naar de Good Afternoon Show hier op Radio 80. Op deze maandag de 15e juni.

Dat is waar je deze middag naar luistert, ja. Zo is dat, ja. Veel goed muziek op de maandagmiddag met Thor van de Winter. Tot 6 uur, Johnny Hooker en Carlos Santana. Hier is de healer.

Viergen, John Lee Hooker en Carlos Santana. Blues is the healer, ja. Ik heb nog zo'n gouden oude gevonden trouwens, een tijdje terug hoor, ja. ELO, The Electric Light Orchestra. En The Evil Woman, ja.

Kees Veenendaal, ja. In de Good Afternoon Show. 105.9 FM. Op de maandagmiddag, ja. Elektrica Salsa van Off. En dan maar door met Volko. En de commissar, ja.

0: En ineens ben je collega-loos, sportloos, festivalloos. Maar stel je eens voor hoe het is om nu dakloos, thuisloos of statusloos te zijn. Kansfonds helpt je anderen te helpen, juist nu. Kijk op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander.
1: Iedere week de vrolijke chaos met de beste platen. Gekste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privéblad.
1: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
1: Op Radio 80.
6: De Huis, Tuin en Keukenshow.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor knooppunt Burgerveen een kleine 10 minuten extra reistijd. A9 Amstelveen-Alkmaar. Voor knooppunt Velsen ook nog 10 minuten oponthoud. En tenslotte valt op de N247 Amsterdam richting Hoorn. Voor Broeken Waterland 5 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het college van Wormeland wil de overname van het dorp Spijkerboor door de gemeente Alkmaar verkennen. Aanleiding is een enquête over de fusiemogelijkheden voor Wormeland, waarin respondenten adoptie van Spijkerboor door Alkmaar benoemen. Eerder schreven inwoners van de westzijde van het dorp al dat zij bij Alkmaar willen horen als Wormeland gaat fuseren. Het westelijk deel ligt in Starnmeer, dat verder onder de gemeente Alkmaar valt. De Albert Heijn aan de Anna van Renesselaan in Uitgeest is zondagmiddag overvallen. De politie werd ingeschakeld en startte een grote zoektocht naar de dader, die al snel leidde naar een man op de Geesterweg. De verdachte is aangehouden, meegenomen naar het bureau. Wat er precies in de supermarkt gebeurde is nog niet helemaal duidelijk. De politie doet daar onderzoek naar. Brandweerkorps uit Alkmaar en Nijloos zijn zaterdagavond met groot materieel, waaronder de hoogwerker, uitgerukt naar een flat aan de Melisstokelaan in Alkmaar. In de flat zou een woning in brand staan. Ter plaatse bleken geen sprake van brand, maar van kortsluiting in een meterkast. Niemand raakte gewond. Na controle van de situatie konden de brandweerlieden weer terug naar de kazerne. De kermis in Urugewaard verloopt onrustig. Burgemeester Maarten Poorten van Dijk en Waard heeft de politie zaterdagavond toestemming gegeven om in een groot gebied op en rond het kermisterrein preventief te fouilleren. Aanleiding zijn vechtpartijen tijdens de kermis, oproep op social media om te komen vechten en signalen over mogelijk wapenbezit. Zaterdagavond raakte een jonge vrouw gewond bij een vechtpartij. Zij moest per ambulance naar het ziekenhuis. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
9: Dit is de Good Afternoon Show met Thorwald de Winter op Radio 80.

Waarom, ja. Tic-tac-toe op 80 voor de kust- en duinstreken. 105 en 9 FM, de kabel en het wereldwijde web. Met ondergetekende Thor van der Winter tot de klok van 6 uur... met veel goed muziek, ook deze jaar van Ivan.

deze maandagmiddag, de 15 juni 2026. Luister je naar de Good Afternoon Show met Thor van der Winter. Op Radio 80 met Daft Punk. Ja, dat is de volgende. And Something About Us.

20 jaar geleden zijn dat ik deze voor het eerst hoorde op het vliegveld van Maleisië, ja, Kuala Lumpur. En Ron Carroll, Back Together, de original mix, brengt ons op 3 minuten voor 5 de maandagmiddag. We gaan ons opmaken voor de commerciële gedachten en het nieuws van 5 uur. Dat doen we met Jamiroquai en dan spreken we elkaar aan de andere kant van 5. Weer, ja. Dat is zomaar verkeer. Veel goed muziek op de maandagmiddag met ondergetekende Thor van der Winter. Tot 6 uur.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Twee mannen uit Den Bosch die hun twee pleegzoons van 7 en 10 jaar seksueel misbruikten, zijn tot celstraffen veroordeeld, maar hoeven niet terug naar de gevangenis. Ze hebben hun straf in voorarrest al uitgezeten. Ze staan wel onder toezicht van de reclassering. De 33-jarige mannen hadden seks in het bijzijn van de kinderen en raakten ze daarbij aan. Daar maakten ze ook filmpjes van die ze verspreiden. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action bestempelen tot terroristische organisatie, oordeelt het Britse gerechtshof. Begin dit jaar zei een lagere rechter nog dat het verbieden van de actiegroep buitenproportioneel was. Maar in hoger beroep krijgt de staat alsnog gelijk. Er zijn inmiddels al 2700 mensen gearresteerd die met borden en spandoeken hun steun betuigden aan de actiegroep. Dat Palestine Action inderdaad als terroristische organisatie mag worden gezien, betekent ook dat sympathisanten hogere straffen kunnen krijgen. Een Syriër uit Druten die heeft gewerkt voor het Assad-regime in Syrië is door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot 26 jaar cel. Hij is schuldig bevonden aan marteling, verkrachting en seksueel geweld. In 2021 kwam de man naar Nederland. 2 jaar later werd hij in Druten gearresteerd. Gisteravond hebben gemiddeld 4,2 miljoen mensen gekeken naar de WK-wedstrijd van Nederland tegen Japan. Dat is ongeveer net zoveel als naar de eerste wedstrijd van Oranje op het vorige WK. Ook het duel tussen Curaçao en Duitsland werd gisteravond goed bekeken. Daar keken gemiddeld 2,5 miljoen mensen naar. Middenvelder Ismaël Saibari gaat voor 55 miljoen euro van PSV naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. 55 miljoen is voor PSV een recordbedrag. Saibari werd met PSV 3 keer landskampioen en scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Het is 16 tot 19 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits verloopt in Noord-Holland wat minder druk dan gebruikelijk op de maandag. Er staat nu zo'n 20 kilometer file. De meeste oponthoud zien we op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Roelofarensveen zo'n 10 minuten oponthoud. Op dezelfde A4 richting Den Haag voor Knoopend Burgerveen ook nog eens 5 minuten vertraging. En tenslotte valt op de N247 Amsterdam richting Hoorn voor Broek in Waterland 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
3: Dit is de Good Afternoon Show met Thorwald de Winter op Radio 80.

0: Radio 80, 105.9 FM. Jarbon en het wereldwijde web, ja. Met tot 6 uur jouw host, Torvald de Winter.
1: Dit is de Good Afternoon Show. Elke werkdag tussen 4 en 6 op Radio 80.
0: En zo is het maar net, hoor, ja. Voor de Christen Duinstreek, luister je naar Radio 80 hier op de 15e juni van het jaar 2026. Alweer, ja. De tijd vliegt.

muziek waar ik intens gelukkig van word, hoor. Ja. Sharon Brown. Die Specialized in Love. En straks om 6:00 een aflevering van Kunst Compleet. En morgen op deze plaats collega Bart van Hulsten. Volgende is Etienne van Cash Patie. En ik ga jullie volgende week weer spreken op de maandagmiddag.

0: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
1: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits stelt in Noord-Holland weinig voor op dit moment. Er staan wel geteld 4 files. De meeste vertraging op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Schopen de Hoek en Roelevaansveen 8 kilometer file met een kwartier oponthoud. De A9 Amstelveen-Alkmaar voor Haarlem-Zuid 5 minuten vertraging. A10 Watergraafsveer richting de Nieuwemeer. Voor de Koentunnel vanaf Landsmeer ook 5 minuten vertraging. En tenslotte de N247 Amsterdam richting Hoorn. Bij Broek en Waterland 3 kilometer file met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Castricum wil 2 extra BOA's inzetten om toezicht op straat, aan het strand en bij horeca te versterken. Volgens burgemeester Ben Trapp vragen inwoners al jaren om meer toezicht en neemt de druk op handhaving toe. De nieuwe BOA's moeten zorgen voor meer zichtbaarheid in de wijken, controles bij horeca en extra toezicht op drukke plekken. De uitbreiding kost de gemeente ongeveer €91.000 per jaar. De gemeenteraad beslist later deze maand. In Castricum aan Zee is zondag een monument onthuld ter ere van de bemanning van een bommenwerper die in de Tweede Wereldoorlog was neergeschoten. Op 17 mei 1943 werd een Lancaster boven Castricum aan Zee neergehaald door de Duitse bezetters. 7 jonge Britten kwamen hier met thuis. Het monument bij de strandopgang beeldt de 7 mannen uit en heet Standing with Giants. Zondagnacht heeft een woningbrand plaatsgevonden aan de IJzenhouwerstraat in Egmond aan Zee. De wasmachine of de wasdroger in huis was in brand gevlogen, terwijl de bewoners niet thuis waren. De brandweer is door omstanders ingeschakeld en die heeft het vuur vlot kunnen blussen. Dankzij een gesloten deur bleef de schade beperkt tot 1 ruimte. Er wordt nog onderzocht wat er nou precies is gebeurd. Bij de focusflitsen langs de N244 bij Westgrafdijk zijn in de eerste 4 maanden van het jaar bijna 500 automobilisten betrapt op bellen of appen achter het stuur. De overtredingen leverden samen bijna 2 ton op aan boetes. Vorig jaar registreerde de flitser in 5 maanden tijd meer dan het dubbele aantal overtredingen. Voor het gebruik van de telefoon tijdens het rijden geldt een boete van bijna €450. En tot zover.
4: Dit is de Good Afternoon Show met Thorwald de Winter op Radio 80.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een hooggeplaatste anonieme Amerikaanse functionaris zegt tegen persbureau Reuters dat het memorandum van overeenstemming tussen Iran en de VS al is getekend. Zowel de Amerikaanse president Trump, vicepresident Vance als de Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zouden hun handtekening hebben gezet onder de overeenkomst. Vrijdag is de officiële ondertekening in Genève. Details over wat er is afgesproken zijn niet bekendgemaakt. Tesla heeft de Nederlandse RDW misleid met informatie over zijn zelfrijhulpsysteem, zeggen onderzoekers van persbureau Reuters. Met het systeem mogen bestuurders sinds april met losse handen rijden, op voorwaarde dat ze blijven opletten. De goedkeuring volgde na testdata die volgens de onderzoekers misleidend zijn en gebaseerd zijn op onrealistische aannames. In de Tweede Kamer is brede steun voor een onafhankelijk onderzoek naar het leed van Molukkers. 12 fracties hebben een motie van de ChristenUnie ondertekend. Die partij wil een passend gebaar naar de gemeenschap. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse knilmilitairen naar Nederland. Van Nederlandse beloften over terugkeer en een eigen Molukse staat kwam niets terecht. De marathon van Sneek krijgt geen vergunning van de gemeente Zuidwest-Friesland omdat het EHBO-plan is opgesteld door een nep-ambulancebroeder. Die werd eerder veroordeeld tot 5 maanden cel omdat hij zich voordeed als hulpverlener en politieagent. Omdat hij in hoger beroep is gegaan, zit hij niet vast. Morgen beslist de gemeente of de marathon door kan gaan met een nieuw EHBO-plan. Trainer Giovanni van Bronckhorst keert waarschijnlijk terug bij Feyenoord als opvolger van Robin van Persie. Het contract is bijna rond, melden bronnen aan de NOS. In 2017 werd Feyenoord onder van Bronckhorst landskampioen. Het afgelopen seizoen werkte hij bij Liverpool als assistent van Arne Slot. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Ook morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files nog in Noord-Holland. Onder beginnen de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Roelevarensveen 11 kilometer met 10 minuten oponthoud. A9 Amstelveen-Alkmaar. Voor knooppunt Raasdorp nog 5 minuten vertraging. En de A27 Utrecht richting Almere. Voor knooppunt Eemnes 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80.

Een hele goede morgen, hartelijk welkom bij Kunst Compleet. Ik heb een hele leuke gast in de studio. Ik praat zo meteen met Dorrit Klomp over haar werk en over haar fascinaties, over de exposities. En daarna hebben we ook nog even telefonisch contact met Ivan Borgstein over het Dichtersfestival in Bergen. Nou, vol programma dus, maar we gaan natuurlijk beginnen met muziek. En dat is muziek die Dorrit heeft uitgekozen. Roxy Music, Avalon.

0: Ja, dat was Roxy Music, uitgekozen door Dorrit. Ik praat met Dorrit Klomp vandaag, vanochtend. Welkom in de studio, Dorrit.
1: Hoi.
0: Ja, hoi. Hey, we gaan zo meteen van digitaal Roxy Music, want de LP ligt nog in je auto, hè? Want we hebben ook een platenkast vandaag, want je hebt je platen meegenomen. We draaien namelijk vinyl, want we hebben nog een platenspeler. Dus we vragen gasten, als je nog vinyl hebt, neem het dan mee. En je had Roxy Music mee willen nemen, maar gelukkig hebben we de playlist dan nog, hè? En kunnen we die eraf halen. Roxy Music, ben je fan? Je draait het nog steeds?
1: Nee, ik draai die eigenlijk. Ik heb geen platenspeler meer, dus het staat rijden dik in de gang.
0: Ja.
1: En nou, nu wil iedereen dat hebben.
0: Ja.
1: En het herinnert me gewoon aan het begin van dat ik eigenlijk eerst visio was, mensendieker. En toen ben ik naar Rietveld gestapt. En ik zei, nou, ik wil wel hier. Dit is mijn grootste wens in mijn leven. Van, ik kom ook uit een kunstenaarsfamilie uit Weimar, van mijn grootmoeders kant.
0: Ja.
1: En toen zei ik, geef nou maar dat papiertje. Over 3 maanden kom ik met een enorme berg tekeningen terug. Neem mij nou maar aan.
0: Oh ja, zo brutaal was je. Ja.
1: Ja, en ik hoorde later dat een richter dat ook zo gedaan heeft. De schilderrichter.
0: Ja.
1: En die zomer ben ik de Hohe Festung gaan doen in Salzburg. En dat was in Oostenrijk in 83, 84 was dat de plek waar je moest zijn met alle internationale kunstenaars. Zoals Lüpertz, Graupner,
0: ja.
1: Kirkeby, Nietzsche met het Mysterium Theater. Nou, ga maar door. Dus het was één groot feest.
0: En daar hoort deze muziek bij.
1: Ja, want die draaiden we. En er was elke dag een vernissage van een van deze mensen. En dan kwam Lüpertz binnenlopen. Klein mannetje met heel veel mooie ringen. En met een reusachtige grote vrouw erbij, net als Kirkeby. En was ook niet zo'n enorme grote man. Maar dan kwam er een hele grote blondine, een Noorse vrouw. Ik denk, oh, die hebben allemaal hele sterke vrouwen ook nog. En die zij hebben natuurlijk ver geschopt.
0: Ja, zeker.
1: Dus dat was, we hadden elke dag, het was een hittegolf. We hadden elke dag 3 à 4 modellen. Dus ik kwam met pakken tekeningen op de Rietveld en ben toen ook gelukkig meteen aangenomen.
0: En toen ben je aangenomen. Ja. Ja, maar inderdaad, daar hoort deze muziek bij.
1: Ja.
0: Ja, mooi. Ik ben ook Roxy Music fan.
1: Ja.
0: Ook al jaren, inderdaad. Draai het nog steeds, ja. Hey, en je bent natuurlijk beeldend kunstenaar. Ik heb je uitgenodigd naar aanleiding van de expositie zonder titel, hè, in Kranenburg. Daar gaan we zo even over praten. Ja, maar je komt uit een kunstenaarsfamilie dus, blijkbaar.
1: Nou, eigenlijk zijn het muzici.
0: Ja?
1: En van origine heb ik ze pas leren kennen naar het IJzeren Gordijn. Toen mocht ik in 89 er pas naartoe. Mijn moeder is toen met Honecker en zo gaan dansen op straat toen die weg was. En ik ben toen pas jaren later heb ik een tentoonstelling gehad in Gotha, in een Steueraanwartingsbildungszentrum, een belastingkantoor. Voor heel groot, waar de minister van Financiën kwam het openen. Nou, dat was natuurlijk voor mij geweldig, want dan zag ik mijn familie voor het eerst.
0: Ja, dus echt Oost-Duitsland hebben we het over dan.
1: Ja, en dat zijn boekbinders van oudsher, dus vanuit de 18e eeuw. En mijn grootmoeder heeft van de kleurleer van Ieten gehad.
0: Ja,
1: in Bauhaus.
0: Ja. Ja.
1: Dus voor mij was het gewoon, ben ik mee opgegroeid en muziek ook. Met mijn moeder speelde klassiek gitaar. En dat bleek, we hadden een gartenhuis waar we toen ook zijn geweest in Weimar. En toen kwam mijn hele familie en die zijn allemaal concertmuzici, een jongetje van 5. Ik weet niet meer precies hoe die heet, maar die was 5 en die speelde al viool. En voor mij was het echt zo van, kennen ze die familie Lutti? Riep ik op straat, ik voelde me eindelijk thuis.
0: Oh ja, dat was echt thuiskomen voor je.
1: Ja, dat was ineens grafici en ja, dat is zijn begrip hier, want ze hebben de oudste boekbinderij van Europa daar.
0: Ja, heb jij je altijd afgevraagd waar dat dan vandaan kwam?
1: Als kind of als
0: tiener?
1: Nou, heel grappig als je denkt aan overgeërfde eigenschappen. Ik geloof best wel dat je dus een natuurkundige hebt die een beetje met het metafysische bezig was. Die zei dat je niet alleen eigenschappen overerft, maar misschien ook kleuren en landschappen. Want ik zat op een gegeven moment, hadden wij Antikraak jarenlang een galerie in Amsterdam, waar nu Reflex zit of gezeten heeft tegenover het Rijksmuseum. En toen kwam iemand binnen en die wees je op een landschap. En toen was ik nog nooit in Weimar geweest. Die zei tegen mij, die zwarte kat uit Weimar. En ik vond het zo eng. Hij wees op mijn landschap van, ja, dat komt uit Weimar. En ik denk, nou, misschien erf je ook nog wel landschappen in je geest over. Ja, je weet het niet.
2: Je erft DNA eigenlijk over. Hè?
1: Heel raar.
2: Ja, en ja. Vorige week of een aantal weken geleden kwam ook in de krant, denk ik, of was dat een van de televisieprogramma's, dat je ook trauma's overneemt. Hè?
1: Helaas.
2: Ja, helaas. Ja, maar ook wel de goede dingen natuurlijk, ja. Maar ook dat, ja. Ja.
1: Nou, ik herken altijd, dat vertel ik ook in dat andere interview, van ik ben ongelofelijke wilde bras, nu nog steeds. Mm-hmm. En bij mij gaat ook altijd alles kapot. Of weet ik het, waait kapot. Of jassen. En mijn overgrootvader, die speelde viool op de poesta. En die was op wanderschaft voor dat gilde te leren. Dan kreeg je zo'n kostuum. En dan schreef hij van, ik heb weer geen geld. En mijn jas is ook stuk. En dan zei die man van, zijn vader zei dan van, ich hab ihn getragen, dein Vater hat ihn getragen. Und warum muss ihr jetzt bei dir wieder kaputt gehen? Ja. En ik denk, oh, ik herken mezelf.
2: Ja.
1: Dus misschien erf je dat wel over.
2: Ongetwijfeld.
1: Ja, ik vond dat heel leuk.
2: Maar je hebt toch eerst de menselijke opleiding gedaan. Ja. Dat vertelde je net. Ja, hoe kwam dat?
1: Nou, ik was zelf heel vaak geopereerd. En moet nu ook weer een nieuwe heup. Maar toen dacht ik van, nou, ik wil iets voor mensen betekenen in mijn leven. En die psychische kant vond ik ook de leukste kant eigenlijk. En toen heb ik op neurochirurgie gewerkt. En dat vond ik heel zwaar, weet je wel. Ik deed een ruimte open en niemand kon meer praten. Dat zullen ze nu anders doen, waarom auto-ongeluk? En dan ben je 20 en dan denk je, nee, dit wil ik niet. Hmm. Dit vind ik gewoon te zwaar.
2: Ja.
1: Ik wilde altijd als schilder iets vrolijks. Maar ik help nu nog vaak mensen. Ik heb ook heel lang een luisterlijn gedaan en zo voor mensen. Dus. En nu ga ik iemand met een achterstand tot de arbeidsmarkt voor Inner Circle ga ik opleiden. Want die heeft fantastisch talent, dat meisje. En die ga ik lesgeven. Dat vind ik een uitdaging.
2: Ja, mooi.
1: Ja,
2: ja, dus goed om te horen ook. Ja.
1: Ik denk, op een bepaalde leeftijd wil je. Ja. Dat schijnt ook iets met genen te maken. Met vrouwen die willen dan je kennis uit gaan dragen. Eigenlijk een soort heksenwijsheid. Hè? Of
2: ja, uiteindelijk is het natuurlijk denk ik wel goed dat je je kennis kan overdragen.
1: Ik hoop het. Ja. Gaan we zien.
2: Ja, ja.
1: Jij doet het al.
2: Ja, zeker. Ja, ik geef al jaren lessen. Dus, al ruim 35 jaar wat dat betreft. Ja,
1: dat is ook heel leuk. Maar dan kom je zelf heel weinig aan het schilderen toe. En ik heb altijd geluk gehad met mijn ex-man, zullen we maar zeggen, dat wij jarenlang reizen hebben gemaakt. En wat iedereen nu na zijn 67ste doet. Uh-huh. Maar hebben wij altijd gedaan. Egypte gewerkt, Frankrijk heel veel. En dan bracht ik één keer per jaar naar een aantal galeries mijn werk. Ik was een geluksvogel. En vooral in de jaren 90 lag ik op het strand. En dan belde iemand weer voor een schilderij. En dan hing er hier weer een briefje van 100 uit. Ik denk, ach, waarom zou ik me haasten? Ja. Overal was geld, boeken. In alles te vinden op Koninginnedag. Nou, voor duizenden euro's verkocht je of zo. Maar die tijden zijn er natuurlijk
2: die
1: helemaal
2: zijn er niet meer.
1: Meer,
2: hè? Nee. Je hebt natuurlijk ook het kunstklimaat zien veranderen.
1: Enorm.
2: Ja. Wat is voor jou de grootste verandering geweest?
1: Nou, na 2008, hè, was gewoon, toen hadden mensen op hele grote ogen gezet op de kunst. En brachten ook heel mooi werk, vond ik. Maar toen was het een enorme crisis. En wij zijn ook nu weer dan de eerste van waar mensen dus, net als met de muziek, denken op gaan bezuinigen.
2: Ja.
1: Van angsten ook. En toen waren er echt mensen die hadden hele industrieterreinen afgehuurd. En grote tentoonstellingen gedaan. Nou, die gingen allemaal failliet.
2: Ja. Ja, is het
1: was een ramp.
2: Het is wel iets verbeterd sinds natuurlijk. Hè? Maar het is nooit meer zoals voor die tijd. Hè?
1: Nee, want dat was ook booming. Zo werd verteld. Mm-hmm. Het begin van dus een Salzburg. En daarna ben ik Rietveld avond gaan doen. En daarna dagopleiding. En nog heel veel erbij. En beeldhouden en schilderen. Grafiek lag me nooit zo. Daar moet je echt zo'n Pietje Precies voor zijn. Mm-hmm. Maar ik heb echt van Anton Martino en Jan Sierhuis allemaal heerlijke Cobra-schilders. En Kirkeby ook. Dus dat vrije schilder heb jij me gezien, mijn schilderij in Kranenburg.
2: Ja.
1: Dus ik kom nu weer een beetje terug naar het abstracte.
2: Ja, toch wel.
1: Ja.
2: We gaan zo meteen even verder praten hoor, over je werk. Je hebt natuurlijk ook je platenkast meegenomen. En we gaan zo meteen luisteren naar Rod Stewart. En dan vragen we altijd, waarom Rod Stewart? Bepaalde tijd ook voor je?
1: Ja, toevallig was hij gisteren op de radio.
2: Ja?
1: Ja, ook jaren 80. En,
2: zeker.
1: Ik weet, ja, dat rauwe geluid vond ik eigenlijk zo mooi. Een beetje romantisch toch ook wel.
2: Absoluut.
1: Ja?
2: Ja, absoluut. We gaan luisteren naar de Female Wanted.

0: Stewart, uitgekozen door Dorrit, Female Wanted. Grijs gedraaid, zei je net. Grijs gedraaid, zei je net, ja. We praten over je werk natuurlijk, Dorrit. Welke thema's heb je zo al in je werk? Rode draad in je werk?
1: Ja, de Female Wanted dus. Identiteit van de vrouw eigenlijk. Ja. Van, het is altijd zo'n zoektocht als je een jaar of 20 bent van welke kant ga je op. En toen ben ik met schoenen begonnen met mijn eindexamen. Dit was mijn schoonmoeder, zo'n grote laars. En daarna heb ik allemaal elegante rode schoenen gemaakt. Die hebben in de hoogovens gehangen. Want dat hadden de mannen daar uitgezocht. Er was geen vrouw in die tijd die daar werkte. En toen kreeg ik mijn galerie in Utrecht. Waar ik echt 15 jaar minstens van bestaan. Nee, 40 jaar van bestaan heb echt. En ik maakte alleen maar rood werk. Toen werd ik ineens internationaal bekend in Frankfurt. Een galerie uit Londen van Camden Lock. Die wilde me hebben. Die had al overal in de wereld een atelier gehuurd. Maar dan moet je het succes aan kunnen. Mm-hmm. Dat is net zo goed als iemand zegt van wil jij morgen bankdirecteur worden?
2: Ja.
1: En ik heb een paar stomme fouten gemaakt. Kierkeby had mijn docentschap aangeboden in Düsseldorf.
2: Ja.
1: Van jij blijft toch zeker met je werk? Toen ging er liefde voor. Iemand die niet in Oostenrijk wilde blijven met een Joods verleden. Ik dacht, nou, die is zo ongelukkig, daar moet ze weg.
0: Ja, dat begrijp je.
1: Ja. En de tweede keer dus met van... Nou, ik wilde niet mijn hele leven rode schilderijen maken. Ja, misschien nu wel. Je weet het niet. Maar uiteindelijk kwam die man ook terug met mijn doeken opgerold in de auto. Dacht ik, nou, dan is het toch ook niet zo'n succes. Mm-hmm. Maar toen hing ik wel met Goodmanson en alle bekende beeldhouwers in de beurs in Frankfurt. Dus dat was wel heel spannend allemaal.
0: Ja, maar de rode draad is wel altijd de vrouw.
1: De vrouw en ook landschappen. Dus een beetje, als dan nog wat Stuart draaien, een beetje het romantische.
0: Ja, toch wel.
1: Ja en ik werk heel graag buiten. Pastels maken, olieverf. Ik heb een tijdje in Frankrijk gewoond. Dus heb ik alle Franse landschappen gemaakt die je maar kon voorstellen. Ik wilde gewoon het licht pakken. Mm-hmm. Dat heeft me heel veel jaren gekost om dat te begrijpen. En met pastel, dan heb ik echt vanaf mijn 17 of zo, om die techniek, die vond ik zo moeilijk.
2: Ja.
1: En dat kan ik nu gewoon heel makkelijk.
0: Dat is ook wel een moeilijke techniek.
1: Ja, pastel
0: zeker.
1: Vind ik heel moeilijk.
2: Ja.
1: Aquarel heb ik geen geduld voor.
0: Ik ook niet.
1: Oh, jij ook niet?
0: Nee, gelukkig.
1: Nee? Jij doet gemengde techniek?
0: Ik schilder voornamelijk met acryl, maar ook wel gemengd inderdaad. Ja. En leuk. Ik maak collages, maar mijn aquarel... Nee.
1: Echt, en we hebben het ook het klimaat er niet voor.
0: Nee, maar ik heb niet... Het vindt ook al vaak zo tuttig. Heb jij dat ook?
1: Ja.
0: Dat hoeft niet, hè, trouwens. Maar,
1: nee. Ja. En wat ik heb op een gegeven moment mijn atelier buiten de stad gehad. Een oude kervin. En er was een kiezelgrond. Toen heb ik zelf eitemperen gemaakt op mijn eigen manier. Dat er ook stukjes door de wind van het ei er nog op bleven zitten. En dat ik het weer afhaalde. En toen ben ik waterlelies. Want ik denk dat je altijd... Ik weet niet hoe jouw atelier eruit ziet. Je neemt de omgeving in je op. Als het dus... Alleen maar watergebieden, dus ga je gewoon water schilderen.
2: Ja.
1: Alles wat in je omgeving is, pak je.
0: Ja, je neemt het mee, hè?
1: Ja, ik heb nu een prachtige tuin in Amsterdam, in Duivendrecht. Nou, daar zit ik. Het is ongelooflijk groot, 300-400 meter vierkant. En daar ga ik elke dag, denk ik, oh, er komt weer een bloem uit. Laat ik een mooie abstracte tekening van een bloem maken. Dus... Je zoekt het eigenlijk dichtbij.
0: Ja, het is wel... Ja. Als ik naar je werk kijk, is het niet precies... Het is niet... Nee. Het is wel... Er zit emotie in, er zit kleur in, er zit beweging in. Het doet, hè? Het is wel monumentaal bijna ook, hè?
1: Ja, ik heb monumentaal in architectuur gestudeerd op de Rietveld. En toen heb ik bij Kierkeby enorme doeken gemaakt, dus in het buitenland... En ik heb ook het kasteel van Loek Winter ingericht met schilderijen. Dat soort monumentale opdrachten heb ik wel gekregen, ook in Antwerpen. Dan had ik op een gegeven moment een meubelmaker of een timmerman verliefd op mij. Was slordig, had ik het schilderij helemaal schuin. En hij had ook een schuine lijst gemaakt. Nou, toen kwam van een bedrijf kwam iemand van, nou, hoe kan u dit nou afleveren? Dus toen heeft mijn ex-man dat heel erg snel in orde gemaakt. En toen kreeg ik bij computer support mocht ik zijn hele huis inrichten.
0: Ja.
1: En dat soort dingen. Als je iets netjes doet hè, voor een bedrijf, dan... Nou, ik heb heel veel van bedrijven geleefd. Net zoals heel veel andere mensen. Bank, de Triodosbank, alles. Hè, het was booming.
0: Mm-hmm. Ja. Maar dat grote gebaar is er altijd wel ingebleven?
1: Ook mijn monumentaliteit.
0: Ja?
1: Ja, daar ben ik wel specialist in. Ik ben ook wel eens getest of zo binnenhuis. Architectuur. Ik heb nou die tuin. Ik maak daar ook met enorm veel lappen en structuren maak ik daar een ruimte van. Ik vind het heel leuk. En dat leerde je ook dan bij Bouke Eilstra. Dat je dus van een split level moest je dan kijken of schilderij van alle kanten interessant was.
0: Ja.
1: Maar als kind ben ik alleen beeldhouwerster geweest. Dat wil ik weer eens gaan oppakken. Want ik vind het ook heel leuk om dus sculpturen te maken. Maar die heb ik op een gegeven moment allemaal weggedaan van stof. Want ik kon ze niet bergen. Ja. Ik weet niet of jij dat hebt. Maar dat...
0: Nou, soms, je atelier die peilt soms uit van het werk. En dat moet je dan nodig eens kwijt, inderdaad. Ik ben geen beeldhouwer. Maar ik snap het wel.
1: Ja, ik vind het leuk. Toch? Installaties.
0: Ja. Dat wel, sowieso. Dat
1: heb ik op een gegeven moment gemaakt van oude parasolen. Want ik zat daar in het Groene Hart. Met twee caravans. En als het dan warm weer was, dan maakte ik dus die ondergronden. Op die kiezelsteen staat ook op mijn website. En dan liet ik het drogen en dan ging ik er een beetje Japans-achtig op werken. Dat doe ik nog steeds heel minimalistisch nu ook.
0: Ja. Is dat wel veranderd in de loop der jaren? Of heb je eigenlijk altijd wel...
1: Het verandert steeds.
0: Ja, toch wel.
1: Ja,
0: hè?
1: Enorm. Ja, ja, want ik heb nu tijdens de corona kon ik nog net een rol stucadoors papier naar binnen vissen. Echt met ijs en sneeuw. Ik denk, oh, blijf binnen. Ik denk, oh, ik heb geen papier, niks. Ik pak die rol en daar heb ik 5 jaar op gewerkt.
0: Ja, ja.
1: In een oud klooster midden in de stad. En toen had ik gelukkig het boek van Hofker. Want ik zit nu ook in de tuin met een monument van Marie Hofker.
0: Mm-hmm.
1: En dat is de Indonesië schilder. En die werkt heel verfijnd. Ik zit ook in een Balinese orkesten.
0: Ja, want jij speelt gamelan onder andere.
1: Ja, heel moeilijk.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, hoe ben je daar nou opgekomen dan?
1: Nou, toevallig was ik die dansers aan het tekenen. Door iemand uit Ruigoord die ik kende. Die zei, kom toch eens mee, kom die dansers tekenen.
0: Ja.
1: Toen was er een workshop na. En dat was onder leiding van Kees Rot, broer van Jan Rot. Nou, een hele bijzondere man. En... die zei, jij blijft toch zeker, want we hebben niet genoeg spelers. Het is net als met de jazz. Zo van, je speelt 1 dag of 20. Ja. Je moet gewoon meedoen.
0: Ja, precies. Maar wel een moeilijk instrument.
1: Enorm. De gong en ook nu Aziatische fluit.
0: Ja.
1: Ik heb ook heel veel aan zang gedaan. Dat is echt de familiekant, denk ik. Bij Frederik Voorn hebben we een kamerkoor gehad. Maar heel veel koren zijn en heel veel dingen zijn opgehouden na corona.
0: Ja, jammer.
1: Vond ik heel erg.
0: Ja, zeker.
1: Ik vond het een hele moeilijke tijd, corona. Maar ik heb heel hard gewerkt.
0: Ja.
1: En die tekeningen heb ik pas in Artie...
0: Dat was wel het voordeel. Dat was ook het voordeel van coronatijd. Hè? Dat je gewoon in je atelier wel gewoon aan het werk
1: je
0: kon.
1: Ook?
0: Ja, absoluut. Want je hebt geen... radio hadden we wel trouwens. We mochten hier komen. Want we zijn toch wel een soort van nuttig iets.
1: Oh, wat leuk. Wat goed.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Maar in je atelier gewoon zijn, zonder dat je opdrachten, exposities... dat gaf echt voor mij heel veel ruimte.
1: Ja, ik kan me voorstellen als je altijd lesgeeft.
0: Ja, toch?
1: Maar het lijkt me dat dit booming was dan, radio.
0: Toen hebben we elke week uitgezonden, inderdaad.
1: Spannend.
0: Ja, toen hebben we ook een boekenprogramma erbij gedaan. Want je mocht gewoon doorgaan.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Maar voor jou was het een moeilijke tijd.
1: Vond ik wel. Want heel veel mensen die waren... Ik heb geen gezin en je bent op jezelf aangewezen. Je kan nergens naartoe. En het is ook een beetje zo gebleven, vind ik, de tendens in de maatschappij. Dat mensen een beetje op zichzelf zijn geworden, merk ik.
0: Zeker.
1: Het is veranderd.
0: Ja, absoluut. Ja.
1: Dus ja. En nu is het überhaupt een beetje commercieel.

Dit is de kunst- en cultuuragenda van Kunst Compleet. Van 19 juni tot en met 13 september... werk van fotograaf Ed van der Elske in Rijksmuseum Amsterdam. En tot en met 21 juni... werk van Chris van Beem, Joke Konijn en Jurjen Ravensoort in Galerie de Kapberg in Egmond aan de Hoef. En dan tot en met 28 juni, zonder titel, de expositie van de KCB-leden in Museum Kranenburg. En ik praat daar zo meteen nog even verder over met Dorrit. En dan ook de hele maand juli, werk van Anne Koster in Kruithuisje in Alkmaar. Tot en met 30 augustus, de mooie tentoonstelling Flowers Forever in Kunsthal Rotterdam. Tot en met 13 september, Gestel en de Smet in Museum in Alkmaar. En dan als laatste tot en met 25 oktober... historische influencers van Bergen in het museum Het Sterkenhuis in Bergen. Wilt u reageren op Kunst Compleet of wilt u ook een keer te gast zijn? Bel dan 072 5111 909 of mail naar info@karinvanbodegom.nl.

0: Dat is Julien Claire met deze melodie uitgekozen door Dorrit. Maar ik praat eerst met Ivan Borgstein van het Dichtersfestival Bergen. Goedemorgen, Ivan.
1: Nou, goedemorgen, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Ik jullie Julien Claire hebben uitgekozen. Ik kom namelijk net terug uit Frankrijk.
0: Dus oh, echt waar?
1: Heel toevallig. Ja, heel
0: nou, wat leuk. Ja, ja. Ja dat, is, dat hoort er toch bij, hè?
1: Ja, een beetje wel. Hè. Beetje
0: ja.
1: Wel.
0: Ja. Hey, we praten even over het Dichtersfestival. Ja. Dat begint morgen, 13 juni.
1: Ja, morgenavond.
0: Wat is het voor festival? Dichtersfestival. Maar wat voor festival?
1: Het komt eigenlijk... ik ben de voorzitter van het Roland Hotz Fonds. En we hebben één keer in de drie jaar... hebben wij een grote poëzieprijs van 10.000 euro. En dat is altijd een heel groot gedoe. Altijd in de Ruïnekerk. Dat is altijd met heel veel mensen en heel veel publiciteit. En hartstikke leuk. En dan is het weer twee jaar stil. En toen dachten we eigenlijk vorig jaar van... goh, ja, dat is toch wel jammer. Dan hebben we twee jaar laten we eigenlijk niks van ons horen. Laten we eens iets leuks organiseren. En toen dacht ik, ja, wat kunnen we doen? Roland Hotz was natuurlijk een hele beroemde dichter.
0: Mm-hmm.
1: En ik denk, ja, dan is het leuk omdat wij eens een poëziefestival gaan doen. Om eens te kijken of het leuk is. Dus dat hebben we dus vorig jaar gedaan. En dat was echt een reuze succes. Mensen waren zo enthousiast. Toen dachten we, nou ja, we gaan er maar een traditie van maken. Dus we gaan het nu voor de tweede keer doen.
0: Ja, en het heet Holst op het Hof?
1: Holst op het Hof, ja. Ja, klopt. Hij liep daar natuurlijk vroeger veel rond. Hij woonde op de Nesdijk. En hij maakte veel wandelingen, onder andere langs het Oude Hof. Ja, vandaar Holst op het Hof hebben dat gedoopt.
0: Ja. Ja, en jullie hebben toch een behoorlijke lijst met dichters weten te strikken.
1: Ja, ik ben ontzettend trots op dat we twee dichters des Vaderlands hebben.
0: Ja.
1: Onze voormalige dichters des Vaderlands, Babs Gons. Die heeft toevallig in januari een maand in het Holsthuis gezeten.
0: Mm-hmm.
1: Schrijvers mogen daar een maand lang logeren om te schrijven aan hun nieuwe werk. En ze heeft daar een aantal gedichten gemaakt. Die ze ik hopelijk ook gaat voorlezen, weet ik niet. Ingmar Heinsen was dichter des Vaderlands een paar jaar geleden. Dus we hebben twee voormalige dichters. En hebben nog Marjolein de Vos, waar ik ontzettend fan van ben. En voor de vrolijke noodtest van Lieshout.
0: Ja.
1: En we hebben Simone Atangana Bekono. Dus ja, echt een top, toplijst. Echt heel fijn.
0: Ja, ja, zeker. Ja, want ik zag inderdaad in de top 10 dat zij Atangana Bekono staat nu gewoon ook weer met een nieuwe boek in de top 10.
1: Ja, het is echt geweldig. Ja, we zijn heel blij. Ze vinden het allemaal heel leuk. Vorig jaar was het zo'n groot succes dat die dichters hebben onderling ook allemaal contact. Hè? Weet je, die komen elkaar op allerlei festivals tegen. En daar wordt natuurlijk over gesproken van god ja, dan waren we in Bergen en het was nog wel leuk. En dan krijg je toch een bepaalde goede naam. Dus ik hoef hem maar te bellen en zeg, nou ja, leuk Bergen, we komen.
0: Ja.
1: Nou, hartstikke leuk.
0: Nou, goed. Ja, en dan verder hebben jullie nog een optreden.
1: Ja, we hebben de muziek, vorig jaar hadden we ook muziek erbij, dat gaan we nu weer doen. We hebben de sopraan, Krila Kraal, die fantastisch mooi zingt. Die wordt begeleid door een gitarist, Nicolas Ploerde. En die zingen veel liederen van Lorca en van Fauré. Het past natuurlijk naadloos in het programma.
0: Dus ja.
1: Ja, het wordt heel mooi. Ja.
0: En dat gaat er tussendoor, dus de dichters treden op?
1: Ja,
0: precies.
1: En er is natuurlijk een pauze en na afloop gaan de dichters allemaal signeren, want de boekhandel is aanwezig. Dus een grote boekentafel. Dus kunnen mensen een bundel laten signeren.
0: Ja.
1: Ook hartstikke leuk. En een beetje nakletsen, het is allemaal heel gezellig.
0: Ja, mooi. En het begint morgenavond om 8:00?
1: Het begint om 8:00, ja. En er zijn nog kaarten beschikbaar, die zijn aan de deur ook te koop. Ik denk dat om 7:30, weet ik niet helemaal zeker. Ik dacht om 7:30 gaat de kaartverkoop open. En de entree is €25.
0: Mooi.
1: Het is op de Eeuwige Laan, het Oude Hof.
0: Ja.
1: Mensen kennen het waarschijnlijk wel.
0: En kan het online ook nog?
1: Ik kan ook nog online bij Blooming. We are Blooming.com. Daar hebben ze een agendaatje staan en dan kun je kaarten bestellen. Bij Holst op het Hof.
0: Ja.
1: Dat kan op twee manieren. Ja.
0: Ja, en je bent voorzitter hè, van het Dichtersfestival ook. En ook van het Roland Hotz Fonds dus.
1: Ja, van het Roland Hotz Fonds, ja.
0: Ja.
1: Nu al een jaar of
0: vier. En wat zijn precies jouw taken bij het fonds?
1: Nou ja, als voorzitter hoef je, als je goed bestuur hebt, hoef je heel weinig te doen. Dat is het voordeel van de voorzitter.
0: Ja.
1: Nee, je moet wel een beetje dingen, nieuwe ideeën aandragen, maar doen we met z'n allen. Hè. Het is niet dit hele festival, ik doe maar een heel klein beetje, maar er zijn heel veel andere mensen eromheen die allerlei dingen organiseren. Dus het is echt niet iets wat ik helemaal alleen doe. Dat zou ik helemaal niet kunnen.
0: Nee, maar een goed team wat dat betreft.
1: We hebben een ontzettend goed team, ja, daar ben ik heel trots op. En ja, het fonds is natuurlijk ook hartstikke leuk, want er zijn heel veel mensen die ook gelukkig hebben donateurs en dat moet ook haast wel. Want je moet zo'n huis moet je toch onderhouden. En dat is allemaal best wel duur. Dus we zijn altijd heel blij met onze leden. Aandeelhouders zijn gewoon echt leden.
0: Ja, en je kunt als kunstenaar, ook als maker, nog steeds wel een subsidie bij jullie aanvragen.
1: Zeker. Ja, zeker. Ja, we hebben een subsidiefonds. Er moeten allemaal mensen die een link met bergen hebben. Mm-hmm. Dus zeg maar de kunstenaars, die kunnen een aanvraag doen voor materiaalfonds. We hebben een materiaalfonds. Dat is dan maximaal €500. Maar ook als er activiteiten zijn door andere organisaties die geld nodig hebben. Is nu bijvoorbeeld loopt er een project met een filmproject. Of Simeon ten Holt, maar dat is gewoon nog heel vaag. Daar zijn ze nu over aan het nadenken. Maar er zijn ook mensen die iets organiseren. Een theatervoorstelling of ergens een voordracht willen doen. Of een boek schrijven zelfs. Die iets willen dat we een beetje mee sponsoren. Door. Met alle plezier heb ik een fonds voor. Dus dat doen we ook. Ja.
0: Ja, goed om te horen. Ik herhaal het nog even. Morgenavond dus Dichters op het Hof, hè? Holst op het Hof heet het.
1: Holst op het Hof.
0: Ja, het begint morgenavond om 8:00 en er zijn nog kaarten verkrijgbaar.
1: Er zijn nog kaarten verkrijgbaar, ja. Hartstikke leuk.
0: Dank je wel en veel succes morgen.
1: Ja, dank je wel.
0: Oké, dag.
1: Dag.

0: Ja, yeah, Lindsay de Pol met Dancing on a Saturday Night. Uitgekozen door Rit. We zijn wel al behoorlijk ver in het programma gekomen, natuurlijk. We hebben het helemaal nog naar jou zonder titel gehad. De tentoonstelling nu bij het KCB, hè? Nog te zien tot en met 28 juni. Het heet Zonder Titel. Jij doet ook mee. Met een werk natuurlijk van jou, hè? Ja. En zonder titel is het natuurlijk is een tentoonstelling waarbij mensen werk konden aanleveren zonder titel, hè? Dat is het eigenlijk.
1: Ja.
0: Ja. En wat heb je aangeleverd?
1: Nou, eigenlijk een schilderij van mijn wilde tuin waar ik in zit. En op een gegeven moment ik kijk uit op een enorme grote moestuin. Dat tuinencomplex is het mooiste van Nederland. En als de zon er doorheen schijnt, door die rode bladeren van bieten, nou weer dat rood. Dus heb ik een behoorlijk abstract schilderij van gemaakt. Ik kwam er eigenlijk niet uit. Maar misschien ga ik er ook weer aan verder. Want dat zei Kierkegaard altijd. Dat was een Cobra-kunstenaar die zei: een schilderij is nooit af. En nou, dat vond ik helemaal in die tijd dat je dan geen grond onder je voeten kreeg. Van een schilderij nooit af. Weet je, allemaal filosofische dingen. Maar dat is wel zo. Je kan een schilderij na een jaar weer oppakken.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Maar ik hang heel mooi pontificaal nu bij die tentoonstelling. En het museum is natuurlijk een fantastisch museum.
0: Ja, zeker. Ja, de KCB, de kunstenaarsvereniging, zit natuurlijk in Museum Kruidenburg. Hè, al jaren of 10 natuurlijk, hè, vanaf het begin.
1: Langer,
0: hè? Ja.
1: Ja.
0: Vanaf de opening van het nieuwe museum eigenlijk. Ja. Ja. En hoe lang ben je al lid van de KCB?
1: Volgens mij ook al 20 jaar.
0: Ja. Ja.
1: Hoe lang is dat in de villa? Want dat was zo'n vooruitgang.
0: Ja, het zat eerst natuurlijk op het plein.
1: Ja.
0: Maar je hebt natuurlijk ook wel, je bent al veel langer lid, dus je hebt het plein ook meegemaakt.
1: Ja.
0: Hè?
1: Ja. Ja, fantastisch ook hoor.
0: Ja, ja.
1: Want deed Erik daar de kunstuitleen en dat liep ook geweldig.
0: Ja, en nu inderdaad in Kranenburg, een fantastische plek. Is jouw werk vaak zonder titel? Of is dit...
1: Eigenlijk niet zo vaak. En ik liep, omdat ik suppose als deze week, langs een hoop schilderijen. En dan hadden mensen toch nog een titel, zag ik uiteindelijk.
0: Ja, oh, wat grappig. Toch wel. Ja. Ja,
1: want anders was het ook, ja, ter verklaring. Ik weet even niet haar naam, maar er was iemand, dat vond ik heel fascinerend. Ik heb zelf zo'n oude caravan gehad. Die had iets met oude caravanramen gemaakt. Met,
0: ik heb de folder voor me liggen, maar ik zie het even niet zo heel snel. Maar goed, maakt ook niet uit. Maar je kan eigenlijk altijd inschrijven op zo'n tentoonstellingen.
1: Ja.
0: En dan wordt je werk uitgekozen en dan wordt het ingericht voor je.
1: Ja, ik heb eigenlijk niet zoveel abstract werk, ben ik weer een beetje begonnen. Dus ik vond het wel heel spannend. En nou, natuurlijk een eer dat... Dat ik daar helemaal voor aanhang en dat jij me nu gekozen hebt.
0: Ja, nou ja, goed. Dit is ook al belangrijk natuurlijk om kunstenaars aan het woord te laten.
1: Heel
0: ook
1: leuk.
0: In het radioprogramma, ja.
1: Ja,
0: ja, het is goed om even te zeggen, want we bestaan natuurlijk 20 jaar. Hè, dit programma bestaat 20 jaar. En volgende week hebben we een jubileumuitzending. En dan gaan we 3 uur achter elkaar uitzenden met zo'n 18 gasten die de afgelopen 20 jaar in het programma geweest zijn. Dat wordt wel een marathon voor André en ik. En dan hebben we 3, 4 mensen tegelijk. En dan gaan we wisselen per half uur. En, maar voor jou inderdaad, want je bent ook wel eens eerder natuurlijk geïnterviewd. Maar voor deze tentoonstelling zonder titel is het natuurlijk ook wel belangrijk dat het KCB gewoon wel een beetje in de picture blijft, hè, op die manier.
1: Ja, ja, nou ja, ze organiseren natuurlijk met heel veel vrijwilligers.
0: Ja.
1: En nu ook in de herfst doe ik mee met een tentoonstelling in de Minnenhallen voor de kunsttiendaagse.
0: Ja.
1: Ik heb heel veel tentoonstellingen. Ik ga ook weer de Hortus een tentoonstelling doen, september, oktober. Dus een beetje hier in Noord-Holland gericht.
0: Ja, je hebt wel je roots. Je hebt je roots in Amsterdam, maar wel
1: hier in een berg gewoond.
0: Ja, ja. Maar je bent ook lid van Arti in Amsterdam, de kunstenaarsvereniging.
1: Ja, vanaf de Rietveld tot ik klaar was. Ja, fantastisch. Ja, heel leuk.
0: Ja, wat brengt zo'n kunstenaarsvereniging jou?
1: Nou, dat is nu ook alweer een beetje dat ze veel meer gaan doen. En Woes van Haafden, die zit er nu. En ik heb van zijn vader les gehad. En die zegt van, nou, ik ga de museumwereld erbij betrekken. He, want Poelgriet doet ook heel veel.
0: Ja, Poelgriet in Den Haag.
1: Ja.
0: Ja.
1: En nu zijn ze weer... ik heb net een soort art space, een galerie binnen Arti geëxposeerd. En ze gaan toch wel weer meer organiseren voor kunstenaars. En boven is natuurlijk geweldig zijn de tentoonstellingszalen. En dat is ook veel voor jonge kunstenaars. Bijzondere tentoonstelling. En dan hebben wij 1 keer per jaar waar alle kunstenaars naartoe werken. De kunstsalon.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk de wintersalon. En dan krijgen we een hele leuke opening. Altijd leuk dansen en mooi werk kan hangen, want het is heel groot. Uh-huh. En natuurlijk beeldhouwers doen ook mee. En dat is eigenlijk een soort vast punt.
0: Precies, ja, die kan ergens naartoe werken.
1: Ja.
0: Je hebt contacten met elkaar.
1: Ja, nu heb ik ook een tentoonstelling bij de Kring. Dat uh-huh. is ook eigenlijk meer op media gericht. Hè. En daar hebben ze dus ook in ieder geval een wand vrijgemaakt nu voor een tentoonstelling. Doe ik ook aan mee. Ik doe zoveel mogelijk mee. Beurzen vind ik erg duur om mee te doen.
0: Oh, zeker. Ja.
1: En vroeger, dus Utrecht bracht mij altijd. Uh-huh. Dus ik hoefde nooit wat te betalen, maar nu vind ik het gewoon...
0: Nee, het is niet meer te doen, hè? Nee, klopt. Hey, en als je nou bijvoorbeeld bezoekers hebt, of verzamelaars, of mensen die naar jouw werk kijken, ook hier in Bergen, de zonder titel tentoonstelling, wat hoop je nou dat ze meenemen van jouw werk?
1: Ja, heel grappig. Ik vond het eigenlijk jammer dat we boven zijn gaan hangen, want beneden was het heel vaak dat ik weer gebeld werd van we hebben je werk gezien, maar nu zien ook heel veel mensen het. Mm-hmm. En wat ik vaak bij galeries heb, maar dat heb ik ook wel eens bij Kranenburg, dat mensen mij bellen van, het schilderij hing daar en daar voor dat en dat. En dan dacht ik van, ik weet zelf niet dat ik bekendheid heb, maar schijnbaar. Want dan gaan er een heleboel telefoontjes komen van, daar is de prijs dat en bij die kunstuitleen dat. Dus we houden het wel allemaal in de gaten. En wat brengt het mij? Ja, ik vind het daar een heerlijke plek, ook met die tuin. Mm-hmm. Ik vind het zoiets van, ik mag hier zijn.
0: Ja, ja. Ook als je zit te supposten.
1: Ja, vind ik het bijzonder. Yeah. Ze hangen het mooi op. Ze maken mooie tentoonstellingen. Dus ik vind het altijd wel een mijlpaal van, dan ga ik naar Bergen.
0: Ja, ja, nog steeds, in al die jaren. Ja. Ja, kan je daar heel dankbaar om zijn. Ja, ja, mooi.
1: Vind het heel leuk. Ja,
0: ja, mooi. Hey, wat we hebben natuurlijk ook wel gehad over je werk, maar ook over bijvoorbeeld materiaal, techniek en kleur. Je doet heel veel eigenlijk, hè?
1: Ja.
0: Is er nou wel iets wat je, want je zei net, grafiek doe je bijna niet, hè?
1: Nee, dan moet je echt een beetje een priegelaar zijn.
0: Dan moet je echt heel
1: fijn schilderen.
0: Heel precies.
1: Nee. Ik kan het wel.
0: Ja.
1: En ik heb toen ophogen met wit geleerd. Uh-huh. Ja, misschien ook, hè, ja. 17e eeuwse manier. Nou, tranen met tuit. En toen kwam die leraar naar me toe. Die zei, jij hoeft je nergens zorgen over te maken. Je kan het van je kleur. En je bent een hele goede schilder. En je hoeft deze academie niet te doen.
0: Uh-huh.
1: En dat heb ik ook altijd gehad. Van, ja. dat het me wel lukte. Ook samen met Jan Grotenbrecht. Uh-huh. Hebben we samen altijd tentoonstellingen gehad. Hij is als fijnschilder en ik als tegenhanger, maar we werden altijd samen gevraagd.
0: Ja, dat gaat
1: ik heb heel veel succes gehad. Ik ben geen gefrustreerde kunstenaar.
0: Nee.
1: Want ik heb altijd van geleefd. Ik heb ook nooit een uitkeerstipendium of wat dan ook gehad. Eén keer stipendium gehad voor een tentoonstelling in Amstelkerk met Marja Bon.
0: Mm-hmm.
1: Voor het Forelle Quintet. En toen had ik een schilderij gemaakt. Een soort Ophelia. Als je er zo om zag, dan was het een soort pre-revalite schilderij, andersom was het echt een forel. En dat heb ik nog steeds. En dat vind ik ook heel leuk, hè? Thema tentoonstellingen en iets speciaals maken. Ik weet niet hoe jij dat vindt, maar ik vind het spannend.
0: Als dat bij het werk past, dan vind ik dat heel leuk om te doen.
1: Ja, ja. Of combineren met muziek.
0: Ja.
1: Dus dat doe ik nu ook met mijn Balinese orkest.
0: Ja, zeker.
1: Waar ik ook 15 jaar mee speel.
0: Ja, ja. Maar ik vind het ook zo heel fijn om te horen dat je in al die jaren gewoon gewerkt hebt. En dat je succes hebt gehad. En dat het soms ook wel eens anders gaat. Maar dat je wel inderdaad de dankbaarheid en de blijheid nog hebt, hè, om dat vak uit te oefenen.
1: Het is voor mij als een soort meditatie. Uh-huh. Van sommige kunstenaars zeggen, ik moet in een collectief werken en ik kom tot rust in mijn werk, ik praat in mijn werk. Dan zet ik mijn geest helemaal, bijna tegen het sombere aan een paar dagen. Hè? Wat vervel ik me, wat een schrijver misschien ook heeft. Hè, dat het heel stil moet zijn en dan als ik eenmaal aan het werk ben, dan heb ik niemand meer nodig. Dus ook wel een beetje introvert, maar dat vind ik, ja, gelukkig. Ja, dus de leidraad in mijn leven eigenlijk.
0: Ja, ja. Mooi om te horen.
1: Ja, voor jou?
0: Ja, hetzelfde. Ja,
1: wel, hè?
0: Ja, we hebben wel vaker natuurlijk dit soort gesprekken in dit programma. En de drijfveer om kunstenaar te zijn, He, gewoon omdat je dat gewoon intrinsiek hebt. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Ik hoor er wel eens van jongere mensen. Ja, ik word kunstenaar. Dan denk ik, nou, dat word je niet. Je bent kunstenaar. Je moet het natuurlijk wel uit. He, je moet werken. Je moet aan het werk. Ja. Ook al heb je talent, je moet wel aan het werk. Maar je bent kunstenaar.
1: Ja, vind ik nog steeds elke dag raar. Ben ik het nou?
0: Ja, dat kan je ook nog steeds afvragen. En dat is ook mooi, hè?
1: Ja. Ja, en dat had ik met de muziek ook. Van, mag ik meedoen hier?
0: Ja.
1: Wat ik van die nieuwe generatie vind ik ook soms heel knap.
0: Zeker.
1: Want ik kijk heel veel op Facebook en denk ik, jeetje, wat doen ze dat snel? Mm-hmm. Maar de verdieping van onze generatie met laag over laag, weer afkrabben. Ook ik hoorde een vreselijk verhaal van iemand die etser was. En die had een zoon en zij had een mooie droge naald etsen en heel doorwerkt werk. En ze zei, ik ga even boodschappen doen. Mam, alles is door de papiersnippers. Ik heb alles op foto staan, dus je hoeft niks te bewaren. Dus dat zegt iets over deze generatie.
0: Ja, even horen de eindshow van het programma.
1: Ja, het is allemaal digitaal.
0: Ja, het is allemaal digitaal inderdaad. En we moeten helaas stoppen.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, jij bedankt voor je mooie verhaal. Kom nog eens een keer terug, zou ik zeggen.
1: Heel graag.
0: Veel succes. De tentoonstelling zonder titel is nog tot en met 28 juni in het KCW in Bergen. We gaan afsluiten.
1: En daarna het Maaiveld, waar jij ook aan meedoet.
0: Ja, en daarna het Maaiveld. Nou, daar gaan we nog uitgebreid aandacht aan besteden. Fijn weekend. Graag tot de volgende keer. En maken wat van, ook in de kunst.
2: Veel mensen willen gezonder en duurzamer eten. Dat is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor het milieu. Veranderen is best lastig. Daarom doe het met kleine stapjes. Probeer eens een eetwissel. Wissel bijvoorbeeld eens een smoothie voor een fruitsalade, of neem in plaats van een hamburger eens een bonenburger. Wil je gezondere producten kiezen in de supermarkt? Vergelijk dan eens de etiketten. Of gebruik de gratis Kies ik Gezond app. Wil je meer weten over gezond en duurzaam eten met een schijf van 5? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/schijf van 5.
3: Wakey, wakey!
4: Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
5: Old Town. Ja, en zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar...
6: deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
7: Oeh, oeh, oeh, oeh.
8: Kees, ben je daar?
9: Ja. Ja?
4: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem dan eens contact met ons op.
10: Hallo.
4: Redactie@rtv80.nl.
6: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
4: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
11: En doen we het veel op de radio. Apart.
6: Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
12: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
14: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
15: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
16: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal.
3: President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen is getekend. Hij deed dat bij aankomst in Frankrijk, waar de G7-top wordt gehouden. Vrijdag wordt het akkoord nog officieel ondertekend in Genève. Dan wordt volgens Trump ook de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage, staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Luchtvaartbedrijven stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM worstelden in de coronacrisis met de avondklok. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Hij en zijn collega's betwijfelden hoe effectief een avondklok zou zijn, aangezien Nederlanders 's avonds sowieso al niet veel meer op pad gingen. Achteraf was het effect toch groot, zei Wallinga, vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. PSV'er Ismaël Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München. 55 miljoen euro. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen, zegt commentator Dien van het Laar.
8: En het is eigenlijk een hele logische stap, want Saibari was in de Eredivisie absoluut uitgeleerd. Is 3 keer kampioen geworden met PSV. Zette dit jaar de kroon op zijn persoonlijke werk door de beste speler in de Eredivisie te worden. En heeft internationaal gezien ook zijn stempel gedrukt. 2 opeenvolgende seizoenen in de Champions League. Dus ik denk dat alle partijen elkaar een stevige handdruk zullen geven en elkaar met een grote glimlach in de ogen zullen aankijken met deze transfer.
3: En het weer. Vanavond en vannacht droog. Alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Met 20 tot 25 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

0: Help anderen. Juist nu. Kijk op kansfonds.nl.
1: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton de Alberda.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Frank van de Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Het college van Wormeland wil de overname van het dorp Spijkerboor door de gemeente Alkmaar verkennen. Aanleiding is een enquête over de fusiemogelijkheden voor Wormeland, waarin respondenten adoptie van Spijkerboor door Alkmaar benoemen. Eerder schreven inwoners van de westzijde van het dorp al dat zij bij Alkmaar willen horen als Wormeland gaat fuseren. Het westelijk deel ligt in Starnmeer, dat verder onder de gemeente Alkmaar valt. De Albert Heijn aan de Anna van der Nesselaan in Uitgeest is zondagmiddag overvallen. De politie werd ingeschakeld en startte een grote zoektocht naar de dader, die al snel leidde naar een man op de Geesterweg. De verdachte is aangehouden, meegenomen naar het bureau. Wat er precies in de supermarkt gebeurde is nog niet helemaal duidelijk. De politie doet daar onderzoek naar. Brandweerkorps uit Alkmaar en Eilo zijn zaterdagavond met groot materieel, waaronder de hoogwerker, uitgerukt naar een flat aan de Melenstokenlaan in Alkmaar. In de flat zou een woning in brand staan. Ter plaatse bleken geen sprake van brand, maar van kortsluiting in een meterkast. Niemand raakte gewond. Na controle van de situatie konden de brandweerlieden weer terug naar de kazerne. De kermis in Herugewaard verloopt onrustig. Burgemeester Maarten Poorten van Dijkenwaard heeft de politie zaterdagavond toestemming gegeven om in een groot gebied op en rond het kermisterrein preventief te fouilleren. Aanleiding zijn vechtpartijen tijdens de kermis, oproep op social media om te komen vechten en signalen over mogelijk wapenbezit. Zaterdagavond raakte een jonge vrouw gewond bij een vechtpartij. Zij moest per ambulance naar het ziekenhuis. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: info@velvetmusic.nl.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: Radio 80 voor de kust en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en in de jaren 70 en 80 een invloedrijk radio- en televisiemaker met programma's als de Fred Haché Show en Ron Flon Flon met Jacques Plafond, die vaak absurdistisch en ontregelend waren. In 1967 was in zijn programma Hoepla voor het eerst een naakte vrouw op de Nederlandse tv te zien. Als stemacteur deed Schippers onder meer de stem van Ernie in Sesamstraat.
2: Wat zei jij nou, Bert?
3: Haal die banaan nou eens uit je oor.
2: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
1: Ook Kermit de Kikker werd door Schippers ingesproken. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève, dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage. Het meenemen daarvan moet gratis zijn. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. De nieuwe regels zijn na 10 jaar onderhandelen door de Europese Unie vastgesteld. Luchtvaartmaatschappijen stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM betwijfelden of de avondklok in Nederland veel coronabesmettingen zou voorkomen. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Achteraf was het effect volgens hem toch groot vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld met wat bewolking bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.
5: En for love's sake, each mistake. Oh.

0: DT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: velvetmusic.nl.
1: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Kunstenaar en programmamaker Wim T. Schippers is overleden. Hij maakte absurdistische programma's als de Fred Haché Show en Ron Flon Flon met Jacques Plafond. Ook bedacht hij types als Barend Servet en Chef van Oekel. Als kunstenaar maakte Schippers een pindakaasvloer. Op het strand bij Petten gooide hij een flesje limonade in zee. Verder deed hij in Sesamstraat de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. De kans op excuses is groot, zegt verslaggever Eva Wiesing.
2: Als een premier zich zo plotseling meldt bij zo'n beladen en massaal bezochte bijeenkomst, dan komt hij niet met lege handen. Zo ging dat ook bij de excuses voor het slavernijverleden.
1: Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Luchtvaartmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage, staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Volgens de bedrijven leiden de strengere regels onvermijdelijk tot hogere ticketprijzen. Verschillende supermarkten hebben blikken honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald, omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo, gemaakt door fabrikant Partner in Pet Food. De supermarkten hebben op hun websites gezet om welke producten het precies gaat. Klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt er een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Een multitalent is niet meer, laat premier Jette weten naar aanleiding van het overlijden van Wim T. Schippers. Hij gaf Nederland onvergetelijke televisie, iconische personages en de stem van Ernie, schrijft Jette op X. Ook cultuurminister Letchert noemt Schippers een legendarisch televisiemaker, maar ook een fantastisch kunstenaar. Van de pindakaasvloer tot Ernie in Sesamstraat. Hij heeft op talloze manieren een blijvende indruk achtergelaten, schrijft ze. Vanavond werd bekend dat Wim T. Schippers vorige week is overleden. Hij was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Correspondent Rudy Bauma.
5: Hij kan er ook goede sier mee maken op de G7-top in Frankrijk, waar hij vandaag is aangekomen. En daar kan hij zijn Europese bondgenoten houden aan hun belofte om de straat van Hormuz te beveiligen. Dat gaan ze pas doen als het vechten ophoudt.
4: Verschillende supermarkten hebben blikken honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald, omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo, gemaakt door fabrikant Partner in Pet Food. De supermarkten hebben op hun websites gezet om welke producten het precies gaat. Klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Met 20 tot 25 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: Mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Bij de Bergense huisartsen is een nieuwe expositie te zien met zeefdruk en foto's van Marcus van Horen en foto's van Cies Frasdonk. De tentoonstelling is te bekijken tot en met augustus.
1: Radio 80 Nieuwsnieuwvaart.

0: Ingezond en fit, Patricia Gasta. Dag Patricia.
1: Hoi Lisette.
0: Hoi, welkom weer in de uitzending.
1: Dankjewel.
0: Een aantal punten. We gaan het over de huisdieren hebben en de olie. Hè? Want essentiële olie, dat betekent niet alleen bij mensen, maar is ook toepasbaar op de dieren.
1: Zeker.
0: En dat hebben we wel eens in het verleden over de richting vuurwerk, oud en nieuw, hebben we het ook wel eens over gehad. Welke toe kan passen, maar er zijn inmiddels nieuwe, zag ik bij jou ook voorbij, maar.
1: Ja, het is natuurlijk ook wel heel breed inzetbaar. Dus inderdaad voor de vuurwerk, maar ook bijvoorbeeld bij de zomerperiode, de vlooien in de teken, waar je dan aan kan denken. Maar ook als ze bijvoorbeeld lekker in de sloot gaan zwemmen, wat ze nu weer veel gaan doen. Nou, dan heb je echt zo'n natte hondlucht. Nou, dat is niet echt een heel fris luchtje. Dus dan kan je daar ook weer de olie inzetten om allemaal de geurtjes te maskeren en op te heffen.
0: Ja. En er zijn dus weer nieuwe olieën bij.
1: Nou, die waren wel, maar er is wel een speciale dierenlijn. Die je in kan zetten voor de huid, of voor de buik, of voor de beestjes, of voor de luchtjes. Ook huidherstel. Dus die, een andere olie kan je ook gebruiken voor op de dieren, maar die moet je dan sowieso wel verdunnen met de draagolie. Maar er is echt ook een aparte dierenlijn die, ja, denk aan honden, katten, konijnen. Dat soort beestjes.
0: Ja. Ja, ik heb zelf katten, toch?
1: Ja, ik heb zelf twee katten.
0: Oh ja, pas je daar ook bij toe?
1: Ja, ik heb met name ook zeker, zeg maar, richting vuurwerktijd. Ik heb één kat die is echt helemaal, dat is echt heel zielig. Die kruipt bijna over de grond. Die is één keer ontsnapt voor de oud en nieuw, zeg maar. En die is met twee dagen later tot thuis gekomen. Dat is echt heel zielig. Maar daar hebben we dus standaard gewoon een hele aardende, ontspannen, kalmerende olie in de douche. En dan zie ik hem, die andere ook wel om, maar de ene is wat meer. Dan zie ik ze echt helemaal gestrest binnenkomen. En binnen 1-2 minuten zijn ze weer helemaal ontspannen. Dus dat is heel fijn. Daar zit van sowieso altijd voor in. Maar we hebben ook één kat, dat is een beetje een brok. Dat is de andere kat, dat is een beetje een brokkenpilootje. Dus die heeft al twee keer een gebroken middenvoetspootje gehad. Nee, je kan niet echt zeggen hand of voet, hè? Maar
0: nee.
1: Voorhand, ja. Pootje, dus daar doen ze gewoon niks aan bij de dierenarts. Ja, pijnstilling, maar niet, dat zetten ze niet of zo.
0: Nee, kan een moeilijk gipsje, hè? Dus dat.
1: Ja, en het was dan zeg maar twee keer, nette breuk doen ze dat aan. Maar daar heb ik dus de olie op gesmeerd. Dus voor de pijn, maar ook voor sneller herstel van de botten. Dus dat is heel fijn. En dat is ook een olie die als ze dat oplikken of wassen, kan gewoon geen kwaad.
0: Okay.
1: Dus die werd, dat heb ik meerdere keren ingezet. Maar ook bijvoorbeeld als ze last hebben van hun buik of... kijk, als ze weer muisjes eten of vogeltjes of beestjes of ze hebben gewoon een keer diarree. Ja, je weet ook niet altijd wat ze buiten eten in de natuur.
0: Nee.
1: Dan kan het wel eens zijn dat ze diarree hebben of een beetje last van hun buik of spugen. Ja, dan zet ik dan ook de olie in, hè. Dus tegen misselijkheid of voor een rustigere buik. Ja, net als eigenlijk bij de mens kan je dat ook voor de dieren doen.
0: En nu het mooie weer wordt, hè, teken blijft eigenlijk het hele jaar door wel belangrijk, vlooien en teken. Maar ja, nu het steeds warmer weer gaat worden, is het nog belangrijker natuurlijk, meer aandacht.
1: Voor de dieren?
0: Ja, voor de dieren. Heb je daar ook dan olie voor die je dan toepast?
1: Wat bedoel je precies, Lise?
0: Een olie smeren over de vacht voor het vlooien en teken dat het tegenhoudt.
1: Oh zo, ja zeker, zeker. Ja, je hebt wel echt wel meerdere olie die je in kan zetten. En tea tree is eigenlijk wel een heel bekende olie, hè?
0: Ja.
1: Voor de beestjes, dus ook bij kinderen in de school gaan, maar ook voor de honden en katten. Je hebt daar een mix van verschillende olie die je kan toepassen. Dus je kan het of via je op de vacht aaien. Of je kan bijvoorbeeld een spray maken. Dus dat je gewoon lekker dat over de vacht heen sprayt. Wel altijd even opletten op de ogen, dat je het niet in de ogen spuit of in de oren. Dat is niet nodig, maar het is niet dat het zo kwaad kan, maar het is gewoon niet de bedoeling.
0: Uit voorzorg goed opletten, ja.
1: Ja, maar weet je, als je dat gewoon lekker via je eigen beestje, dan is dat prima. En ik heb bijvoorbeeld ook met, hè, nu hebben we het over de kleine huisdieren, maar ook de grotere dieren zoals aarden en zo, heb ik ook wel geregeld dat ik die een bodyscan heb gedaan. Maar ook voor vliegen. Ja, ik ben even het woord kwijt. Je hebt ook van die beestjes die gaan in de poten van de aarde zitten. Het heeft een naam. Maar daar kan je dus met olie behandelen. Nou ja, in ieder geval, dat is een best wel een hardnekkig beestje.
0: Bij de paarden, zei je.
1: Bij de paarden. Dat is echt een beetje bekend in de paardenwereld ook. Degene die nu luisteren, die denken, oh, dat is dat. Ja, dat is dat waarschijnlijk, maar ik kom even niet meer op de naam. maar daar kan je dus met de olie ook gericht op inzetten en dan lekker elke dag sprayen. Dat je dat een beetje afweer, maar ook behalve. Dus dat is heel fijn. Ja, verder heb je natuurlijk, wat heb je nog meer qua huisdieren? Konijntjes, cavia's. Nou is het wel zo dat je niet alle olie alle beesten kan smeren. En je hebt bijvoorbeeld ook, wat je wel bij honden en katten kan doen, maar weer niet bij, ik zeg maar wat, cavia. Maar dat heeft met het gewicht te maken. En het is niet zo dat je bepaalde olie op alle beesten niet kan doen. Dat is ook weer een beetje afhankelijk per beest.
0: Ja. Nou.
1: Kijk, een paard weegt natuurlijk meer dan dat wij wegen. Dus die kan weer meer hebben als een kat van 75 kilo.
0: En een hond inderdaad. Ja.
1: Ja.
0: Nou ja, mocht er vragen zijn, lisettevrager@gmail.com. En dan kunnen we het de volgende keer nog wel eventjes bespreken als huisdieren nog en olie vragen zijn. En ja, Patrice Ooyonbeek is jouw Instagram en oliebeleving.nl is jouw website. Dus daar kunnen ze ook terecht en dan kunnen ze jou ook benaderen voor vragen.
1: Mag altijd, zeker. Ja.
0: En dan hadden we nog twee dingen. Nou, het wordt mooi weer. Ik net ook al, niet voor onze huisdieren, Floy en Teken en voor ons. Maar mensen gaan ook weer meer naar buiten sporten en dat soort dingen. En dan wilde ik, ik ook weer even benieuwd over de voeding en de drankjes die we eventueel tot ons kunnen nemen. Voor de spieren, hè?
1: Ja, het is heel fijn als je bijvoorbeeld de extra aanvulling voor je spieren, dus de proteïne is natuurlijk wel bekend, maar wat minder bekend is misschien zijn de aanvullende aminozuren en de enzymen. Wat gewoon heel fijn is wat je of tijdens of voor of na het sporten in kan nemen. Je hebt bijvoorbeeld de aminowise. En de aminowise, dat zijn de aminozuren zorgen voor de bouwstenen van je eiwitten in je spieren. Dus je kan denken aan herstel van je spieren, aan energie, maar ook de aanvulling. Want als je ze weet, dan verlies je natuurlijk ook stoffen. En dan is het gewoon goed om aan te vullen.
0: Ja, amino-lijfzuren, zei je.
1: Amino-wise, ja. En dat is een poeder. En dan kan je gewoon een half schepje bijvoorbeeld van liefde doen. En zo'n beetje een zoet, een beetje wat zoetig. En dan kan je gewoon lekker in je liter water mixen. En dan kan je dat gewoon lekker drinken. Ja. En ook fijn als je bijvoorbeeld de hele dag aan het werk bent of de hele dag op pad. Bijvoorbeeld een drinkfles maken met wat erin. Ook gewoon voor je hydratatie, je oplettendheid. Ik drink bijvoorbeeld al heel veel water. Dus dan is het soms net even lekker, weer even wat anders. Waardoor je merkt dat het ook wat fitter en wat scherper blijft.
0: Ja, dat je niet alleen het flauwe water hebt.
1: Ja. Yeah. Dus dat is heel fijn. Verder heb je qua supplement wel verschillende, calcium, magnesium bijvoorbeeld, maar ook daar heb je verschillende supplementen voor, zeker voor je spieren en je gewrichten, om daarin te ondersteunen. Je hebt bijvoorbeeld de BLM, die staat voor botten, spieren en ligamenten. En ligamenten zijn van je weken delen, dus je tussenwervelschijf en dat soort. Dan heb je bijvoorbeeld de zilverzuim. Het is ook heel goed voor je immuunsysteem, je hormoonstelsel, maar ook de spieren en je botten. Dan heb je de supercal, dus dat is bijvoorbeeld een supplement met onder andere calcium en magnesium. Dat is ook weer fijn voor je hormoonstelsel, je stelsel, je botten, je spieren. Dan heb je magnesium. Nou, magnesium is ook wel voor veel mensen bekend. En dat is ook wel een supplement, zeker voor vrouwen. En ook zeker met richting de overgang of in de overgang.
0: Ja, de hormonen, daar komen zo op terug inderdaad.
1: Ja, om daar nog inderdaad een boost aan te geven. Dus dat, magnesium is ook wel iets wat fijn is. En ook voor de nachtrust, hè. Ja. Maar ook voor herstel.
0: Ja, ja, is helemaal goed. Nou, mooi.
1: En dan hebben we... zijn er nog meer hoor, maar dit ja. is even vaart. Nou, ja.
0: Gewoon even, ja, dan zijn we er weer een beetje bij. En je zei het net al natuurlijk, hè, over de hormonen en de vrouwen. Daar, ja, daar wilde je het ook nog even over hebben, hè?
1: Ja, dat is wel leuk, want nou, het is best wel voor, me, voor vrouwen die zeg maar in het voorstadium zitten van de overgang, hè, dat je soort de perimenopauze zoals we het nu noemen, voordat je echt in de overgang zit, heb je echt wel een aanloop van een paar jaar naartoe. En daar zitten zoveel ongemakken in en zoveel... ja, moet je dat zeggen, dingen die niet al duidelijk aan te duiden zijn, maar je voelt wel in je lijf dat het niet lekker loopt.
0: Nee, en sommigen denken dat het pas je tweede helft van je leven is, 55ste, maar bij sommigen begint het al eind de 20, begint het, hè?
1: Ja, sommigen zitten er al heel vroeg in. Inderdaad, halverwege de 30 hoor je ook wel mensen hoor, die zijn dat is wel echt wat vroeger, maar je lijf verandert constant, dus dat ook. En het is gewoon, hè, ik word vergeetachtigheid. En zoals ik dan voor me net niet op een woord kan komen. Nou, zo'n frog, zoals ze dat noemen, zo'n brainfork. Maar ook minder goed kunnen slapen. Je merkt het aan je spieren en je gewrichten. Aan je cyclus verandert. Maar ook op een korte lontje kan je krijgen. Ja. Al lichamelijke ongemakken, maar ook mentaal. En daar hebben we nu een heel programma omheen bedacht. Dus met het stukje lezen, hè, hoe zit je lijf in elkaar, hoe kan je daaraan op inspelen per cyclus. Je hebt verschillende cyclussen, verschillende, moet je dat zeggen, verschillende etappes in één zitten. Of fases, moet ik het zeggen. Elke fase voel je je weer anders. En dan kan je dus ook weer kijken... Oké, waar moet ik op letten? Wat moet ik laten? Wat kan ik juist wel beter doen en wat kan ik juist beter niet doen? Dus waar wij het dan over hebben is een stuk leefstijl, een stuk uitleg over supplementen, maar ook meditaties. Uitleg over energie, hoe je denkt. Ja, alles wat je negatief eigenlijk denkt of zegt over jezelf. Dat heeft allemaal weer van invloed op je zenuwstelsel, want dat verstoort dan weer eigenlijk de balans. Dus hè, dan maakt die stressstofje aan, waardoor je met je cortisol, je hebt allemaal van die namen voor hormonen, maar eigenlijk komt erop neer dat je dan in een disbalans gaat in je hormonen. Bijna alle vrouwen. En aan de hand, hè, in combinatie met verschillende oliën, zorgen kan je daar mee in ondersteunen, maar ook natuurlijk je leefstijl, voeding. We hebben ook een voedingsschema's erin. Ontspanning is heel belangrijk. Ga lekker de natuur in. Dat soort dingetjes. Ja, dat is gewoon heel fijn om je hormonen daarin te ondersteunen. Dus daar hebben we een programma nu op bedacht.
0: Ja, en hoe kunnen we dat gaan volgen?
1: We zijn er nu met eentje bezig. Ja, mensen kunnen zich aanmelden. Als ze zeggen, nou, ik wil daarmee starten. Dan kunnen ze mij sowieso contacten. En we kunnen ook eventueel kijken of we voor een bod hebben. Wat heeft de lijf nodig? Wat heeft de behoefte aan? Dus we hebben meerdere opties. We kunnen zich aanmelden via de website of via mijn telefoonnummer. Die staat op de website ook, oliebeleving.nl. Dus we kunnen ze altijd kijken.
0: Goed zo. Leuk. Interessant allemaal weer, Patrice.
1: Leuk hè? Ja.
0: Ja, ja. Ja zeker. Nou,
1: hormonen zijn gewoon een complex iets.
0: Ja, dat is sowieso. Dat achtergebleven kindje roepen ze wel eens, hè?
1: Ja. Komt nu wel steeds meer de laatste jaren. Hoor je wel steeds meer mensen dat het wat het taboe er minder afgaat.
0: Ja.
1: En dat is heel fijn, want een vrouwenlijf zit gewoon alles in elkaar als lijf.
0: Ja.
1: En ook in de hele medische zorg, hè, de medische molen, komen ze daar nu ook steeds meer achter. Met heel veel, hè? Net als met het hart.
0: Ja.
1: We hebben ook een ziekenhuis in Amsterdam. Dat een vrouwenhart, hè, dus alle infarcten en dat soort dingen, vaak kijken ze in de hoofdwegen van de aderen. Maar bij vrouwen, ook zeker vrouwen in de overgang, zit het vaak in de zijwegen. En daar zijn ze bijvoorbeeld achtergekomen. Nou ja, dat is toch wel een wereld van verschil natuurlijk.
0: Ja, zeker.
1: Ja. Dus nou ja, alles blijft constant in ontwikkeling.
0: Blijft in ontwikkeling. En dan, dan blijven wij ook elkaar spreken als er ontwikkelingen zijn. Ja. Want ook in de olie is heel veel ontwikkeling, hè?
1: Ja. Ja, weet je wat zo fijn is? Alles is terug naar de natuur. En in de natuur vind je zo ontzettend veel... wat je in kan zetten voor je gezondheid. Het is kracht uit de natuur en het ligt allemaal voor ons neus. Alleen heel veel mensen hebben geen idee.
0: Waar ze moeten beginnen ook.
1: Ja, ergens beginnen. Ja.
0: Dus ergens start maken.
1: En bewustwording van wat smeer ik eigenlijk op mijn lijf, wat neem ik eigenlijk tot mijn lijf, wat neem ik in. Ja, weet je, de meeste mensen hebben geen idee, maar voordat je de deur uitstapt om weg te gaan, heb je vaak al veel chemicaliën op je lijf gesmeerd.
0: Ja.
1: Als je het weet.
0: Nee, dan...
1: Dan ben je er niet bewust van.
0: Nee. Nou ja, stapje voor stapje open weer vooruit. Hè?
1: Ja, zo is het.
0: Patrice, ja. Dankjewel en we spreken elkaar weer.
1: Jij ook, Lise. Dankjewel.
0: Graag gedaan. Doeg.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Door Al Negens met het NOS-journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en een vernieuwend mediamaker. In de jaren 70 en 80 maakte hij programma's als de Fred Haché Show, Van Oekels Disco Hoek, Op zoek naar Jolanda en We zijn weer thuis. Onalledaagse chaotische radio maakte hij als Jacques Plafond in Ronflonflon. En hij deed de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Ook is Schippers bekend van zijn conceptuele kunst, zoals de pindakaasvloer en een flesje limonade dat hij in zee goot. Centraal in zijn werk was het idee dat het leven onzinnig is. Kunst was volgens hem net zo onzinnig en kon dus ook alles zijn, of niets. Het slaat nergens op, maar het is wel de moeite waard. Wim T. Schippers overleed woensdag, hij was 83 jaar. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het al langer tijd is voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag volledig wordt opengesteld. De democratische gouverneur Newsom van Californië zegt dat het Amerikaanse ministerie van Justitie een onderzoek naar hem is begonnen. Dat zou zijn gebeurd in opdracht van president Trump. Newsom zegt dat Trump achter hem aan zit omdat hij zich mogelijk kandidaat gaat stellen voor het presidentschap. De FBI en het ministerie van Justitie weigerden commentaar te geven. Het weer vanavond en vannacht droog, al is er een kleine kans op een enkele bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. En met 20 tot 25 graden een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: 88 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, werd afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché Show, Van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de staat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het al lange tijd is voor een passend gebaar, maar ook erkenning uitspreekt. Op 2K voetbal hebben België en Egypte 1-1 gelijk gespeeld. De Egyptenaren kwamen na 19 minuten op voorsprong. België kwam in de 66e minuut op gelijke hoogte door het eerste balcontact van de net ingebrachte Lukaku, wat leidde tot een eigen doelpunt van Egypte. Eerder op de avond zorgde Caverdië voor een stunt door de druk van topland Spanje te weerstaan. De wedstrijd eindigde in gelijkspel 0-0. Dan het weer, vannacht steeds meer bewolking en hier en daar een bui. Het is 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken en in het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De premier van Hongarije mag voortaan maximaal 2 termijnen aanblijven. Dat komt neer op 8 jaar. Het Hongaarse parlement heeft voor een wijziging van de grondwet gestemd waar dat in staat. De maatregel geldt met terugwerkende kracht voor alle Hongaarse premiers na 2 mei 1990. Dat betekent dat Viktor Orbán nooit meer premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán spreekt van een persoonlijke aanval op hem. De Hongaarse president Sulyok moet de wet nog ondertekenen. Orbán was 16 jaar premier van Hongarije tot april dit jaar. Onder hem werd het land een van de meest corrupte landen van Europa. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van onder meer Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché-show van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de 2e verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Sjaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. Dan nog het weer. Vannacht steeds meer bewolking en hier en daar een bui. Het is 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken. In het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd de afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché-show, Van Oekels Discohoek en Rond Flon Flon. Winter Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. De FIFA begint geen onderzoek naar scheidsrechter Sean Evans. De Australiër maakte zondag een handgebaar op televisie vlak voor de wedstrijd Duitsland-Curaçao. Evans was daarbij assistent videoscheidsrechter. Zijn gebaar werd door sommige mensen gezien als extreem rechts en er ontstond ophef over. De FIFA heeft onderzoek gedaan en zegt dat Evans geen regels heeft overtreden. De scheidsrechter zegt dat hij het handgebaar niet met opzet heeft gemaakt, maar dat hij begrijpt dat mensen er iets anders in konden zien. Dan het weer. Het is bewolkt met hier en daar regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.